Vanuit het zuiden trekt vannacht geleidelijk meer bewolking over ons land, afgewisseld met enkele opklaringen. Het blijft wel overal droog. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. En lokaal kan er dan morgenochtend weer een mistbank ontstaan.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Jumbo roept twee kazen terug wegens mogelijke listeria-bacteriën. Een Amerikaan met een guillotine in zijn pick-up truck bij het Amerikaanse Hooggerechtshof is gearresteerd voor het bezit van een gevaarlijk wapen. Een ijs- en rotslawine van de gletsjer aan de noordkant van de Himalaya veroorzaakte vermoedelijk de vloedgolf in grensgebied China-Nepal. De GGD's blijven de komende 3 jaar de gezondheidszorg voor bijna 20.000 kinderen in de asielopvang verzorgen. En dan het weer. Vanuit het zuiden trekt vannacht geleidelijk meer bewolking over ons land, afgewisseld met enkele opklaringen. Het blijft wel overal droog. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. En lokaal kan er dan morgenochtend weer een mistbank ontstaan. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Jumbo roept twee kazen terug wegens mogelijke Listeria-bacterium. De Jumbo Biologische Brie met houdbaarheidsdatum 1 september... en de Jumbo Gorgonzola Dolce met een datum van 3, 9 en 10 september. Klanten krijgen het aankoopbedrag terug zonder bonnetje. Listeria-besmettingen komen weinig voor, maar kunnen ernstige gevolgen hebben... vooral bij langdurige gekoelde producten. Een Amerikaan met een guillotine in zijn pick-up bij het Amerikaanse Hoge Rechtshof... is gearresteerd voor bezit van een gevaarlijk wapen... De 35-jarige P. Lee uit Californië stond illegaal geparkeerd in de straat vlakbij het Capitool. De politie onderzoekt nu waarom hij naar Washington kwam. De arrestatie komt terwijl zorgen over geweld tegen congres en regering toenemen. Een ijs- en rotslawine van een gletsjer aan de noordkant van de Himalaya veroorzaakte vermoedelijk de vloedgolf in het grensgebied China-Nepal. Hoogleraar Walter Immerzeel zegt dat ijs de rotsen bij elkaar houdt steeds sneller smelt. De water- en puinmassa trof vooral district Rasuwa zwaar met tientallen doden en honderden vermisten. Het Surinaamse Openbaar Ministerie publiceerde vandaag een opsporingsbericht voor de 42-jarige verdachte Ryan T. in de zaak van de vermiste Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Hij verdween zaterdagavond 15 augustus. Het OM vermoedt dat hij mogelijk niet meer leeft en verdenkt Ryan T. van moord, doodslag, mishandeling, vrijheidsbeneming en deelneming aan een criminele organisatie. En dan het weer. Vanuit het zuiden trekt vannacht geleidelijk meer bewolking over ons land, afgewisseld met enkele opklaringen. Het blijft wel overal droog. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. En lokaal kan er dan morgenochtend weer een mistbank ontstaan. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit

Vanuit het zuiden trekt vannacht geleidelijk meer bewolking over ons land, afgewisseld met enkele opklaringen. Het blijft wel overal droog. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. En lokaal kan er dan morgenochtend weer een mistbank ontstaan.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Jumbo roept twee kazen terug wegens mogelijke listeria-bacteriën. Een Amerikaan met een guillotine in zijn pick-up truck bij het Amerikaanse Hooggerechtshof is gearresteerd voor het bezit van een gevaarlijk wapen. Een ijs- en rotslawine van de gletsjer aan de noordkant van de Himalaya veroorzaakte vermoedelijk de vloedgolf in grensgebied China-Nepal. De GGD's blijven de komende 3 jaar de gezondheidszorg voor bijna 20.000 kinderen in asielopvang verzorgen. En dan het weer. Vanuit het zuiden trekt vannacht geleidelijk meer bewolking over ons land, afgewisseld met enkele opklaringen. Het blijft wel overal droog. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. En lokaal kan er dan morgenochtend weer een mistbank ontstaan. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foothall op de Boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Jumbo roept twee kazen terug wegens mogelijke listeria-bacterium. De Jumbo Biologische Brie met houdbaarheidsdatum 1 september... en de Jumbo Gorgonzola Dolce met een datum van 3, 9 en 10 september. Klanten krijgen het aankoopbedrag terug zonder bonnetje. Listeria-besmettingen komen weinig voor, maar kunnen ernstige gevolgen hebben... vooral bij langdurige gekoelde producten. Een Amerikaan met een guillotine in zijn pick-up bij het Amerikaanse Hoge Rechtshof... is gearresteerd voor bezit van een gevaarlijk wapen... De 35-jarige P. Lee uit Californië stond illegaal geparkeerd in de straat vlakbij het Capitool. De politie onderzoekt nu waarom hij naar Washington kwam. De arrestatie komt terwijl zorgen over geweld tegen congres en regering toenemen. Een ijs- en rotslawine van een gletsjer aan de noordkant van de Himalaya veroorzaakte vermoedelijk de vloedgolf in het grensgebied China-Nepal. Hoogleraar Walter Immerzeel zegt dat ijs de rotsen bij elkaar houdt steeds sneller smelt. De water- en puinmassa trof vooral district Rasua zwaar met tientallen doden en honderden vermisten. Het Surinaamse Openbaar Ministerie publiceerde vandaag een opsporingsbericht voor de 42-jarige verdachte Ryan T. in de zaak van de vermiste Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Hij verdween zaterdagavond 15 augustus. Het OM vermoedt dat hij mogelijk niet meer leeft en verdenkt Ryan T. van moord, doodslag, mishandeling, vrijheidsbeneming en deelneming aan een criminele organisatie. En dan het weer. Vanuit het zuiden trekt vannacht geleidelijk meer bewolking over ons land, afgewisseld met enkele opklaringen. Het blijft wel overal droog. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. En lokaal kan er dan morgenochtend weer een mistbank ontstaan. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanuit het zuiden trekt vannacht geleidelijk meer bewolking over ons land, afgewisseld met enkele opklaringen. Het blijft wel overal droog. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. En lokaal kan er dan morgenochtend weer een mistbank ontstaan.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Jumbo roept twee kazen terug wegens mogelijke listeria-bacteriën. Een Amerikaan met een guillotine in zijn pick-up truck bij het Amerikaanse Hooggerechtshof is gearresteerd voor het bezit van een gevaarlijk wapen. Een ijs- en rotslawine van de gletsjer aan de noordkant van de Himalaya veroorzaakte vermoedelijk de vloedgolf in grensgebied China-Nepal. De GGD's blijven de komende 3 jaar de gezondheidszorg voor bijna 20.000 kinderen in de asielopvang verzorgen. En dan het weer. Vanuit het zuiden trekt vannacht geleidelijk meer bewolking over ons land, afgewisseld met enkele opklaringen. Het blijft wel overal droog. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. En lokaal kan er dan morgenochtend weer een mistbank ontstaan. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Chipbedrijf Nvidia heeft meer dan een verdubbelde omzet en winst in het afgelopen kwartaal vergeleken met vorig jaar. In het tweede kwartaal kwam de omzet op ruim $96 miljard, 106% meer en een netto-winst van $59 miljard, 126% meer. Grote techbedrijven investeren massaal in datacenters voor AI en kopen daarvoor Nvidia-chips. De vraag naar AI-rekenkracht blijft snel groeien. De EU-buitenlandministers nodigen bondgenoten uit voor hun traditionele openingsvergadering van het politieke jaar, komende dinsdag en woensdag. Het Verenigd Koninkrijk, Canada en Noorwegen zijn uitgenodigd. De deelname van niet-EU-landen is zeldzaam. De vergadering is bedoeld voor vrijere discussie over de Europese koers en niet voor besluitvorming. Jumbo roept twee kazen terug wegens mogelijke listeria-bacterium. De Jumbo Biologische Brie met houdbaarheidsdatum 1 september en de Jumbo Gorgonzola Dolce met een datum van 3, 9 en 10 september. Klanten krijgen het aankoopbedrag terug zonder bonnetje. Listeria-besmettingen komen weinig voor, maar kunnen ernstige gevolgen hebben, vooral bij langdurige gekoelde producten. Een Amerikaan met een guillotine in zijn pick-up bij het Amerikaanse Hoge Rechtshof is gearresteerd voor bezit van een gevaarlijk wapen. De 35-jarige P. Lee uit Californië stond illegaal geparkeerd in de straat vlakbij het Capitool. De politie onderzoekt nu waarom hij naar Washington kwam. De arrestatie komt terwijl zorgen over geweld tegen congres en regering toenemen. En dan tot slot het weer. Vandaag begint regionaal grijs met nevel en mist, waarna de zon op veel plaatsen snel zal schijnen. In het zuiden ontstaat bewolking met kans op bui en lokaal onweer. Elders volgt later mogelijk ook een buitje en het wordt zo'n 24 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit

Vanuit het zuiden trekt vannacht geleidelijk meer bewolking over ons land, afgewisseld met enkele opklaringen. Het blijft wel overal droog. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. En lokaal kan er dan morgenochtend weer een mistbank ontstaan.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Chipbedrijf Nvidia heeft meer dan verdubbelde omzet en winst in het afgelopen kwartaal vergeleken met vorig jaar. De EU-buitenlandministers nodigen bondgenoten uit voor een traditionele openingsvergadering van het politieke jaar. Jumbo roept twee kazen terug wegens mogelijke listeria-bacteriën. En de ijs- en rotslawine van de gletsjer aan de noordkant van Himalaya veroorzaakte vermoedelijk de vloedgolf in het grensgebied China-Nepal. En dan tot slot het weer. Vandaag begint regionaal grijs met nevel en mist, waarna de zon op veel plaatsen snel zal schijnen. In het zuiden ontstaat bewolking met kans op bui en lokaal onweer. Elders volgt later mogelijk ook een buitje en het wordt zo'n 24 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Chipbedrijf Nvidia heeft meer dan een verdubbelde omzet en winst in het afgelopen kwartaal vergeleken met vorig jaar. In het tweede kwartaal kwam de omzet op ruim $96 miljard, 106% meer en een netto-winst van $59 miljard. 126% meer. Grote techbedrijven investeren massaal in datacenters voor AI en kopen daarvoor Nvidia-chips. De vraag naar AI-rekenkracht blijft snel groeien. De EU-buitenlandministers nodigen bondgenoten uit voor hun traditionele openingsvergadering van het politieke jaar, komende dinsdag en woensdag. Het Verenigd Koninkrijk, Canada en Noorwegen zijn uitgenodigd. De deelname van niet-EU-landen is zeldzaam. De vergadering is bedoeld voor vrijere discussie over de Europese koers en niet voor besluitvorming. Jumbo roept twee kazen terug wegens mogelijke listeria-bacterium. De Jumbo Biologische Brie met houdbaarheidsdatum 1 september en de Jumbo Gorgonzola Dolce met een datum van 3, 9 en 10 september. Klanten krijgen het aankoopbedrag terug zonder bonnetje. Listeria-besmettingen komen weinig voor, maar kunnen ernstige gevolgen hebben, vooral bij langdurige gekoelde producten. Een Amerikaan met een guillotine in zijn pick-up bij het Amerikaanse Hoge Rechtshof is gearresteerd voor bezit van een gevaarlijk wapen. De 35-jarige P. Lee uit Californië stond illegaal geparkeerd in de straat vlakbij het Capitool. De politie onderzoekt nu waarom hij naar Washington kwam. De arrestatie komt terwijl zorgen over geweld tegen congres en regering toenemen. En dan tot slot het weer. Vandaag begint regionaal grijs met nevel en mist, waarna de zon op veel plaatsen snel zal schijnen. In het zuiden ontstaat bewolking met kans op bui en lokaal onweer. Elders volgt later.

0: Mogelijk ook een buitje en het wordt zo'n 24 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vandaag begint regionaal grijs met nevel en mist, waarna de zon op veel plaatsen snel zal schijnen. In het zuiden ontstaat bewolking met kans op bui en lokaal onweer. Elders volgt later mogelijk ook een buitje en het wordt zo'n 24 graden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Chipbedrijf Nvidia heeft meer dan verdubbelde omzet en winst in het afgelopen kwartaal vergeleken met vorig jaar. De EU-buitenlandministers nodigen bondgenoten uit voor een traditionele openingsvergadering van het politieke jaar. Jumbo roept twee kazen terug wegens mogelijke listeria-bacteriën. En de ijs- en rotslawine van de gletsjer aan de noordkant van Himalaya veroorzaakte vermoedelijk de vloedgolf in het grensgebied China-Nepal. En dan tot slot het weer. Vandaag begint regionaal grijs met nevel en mist, waarna de zon op veel plaatsen snel zal schijnen. In het zuiden ontstaat bewolking met kans op bui en lokaal onweer. Elders volgt later mogelijk ook een buitje en het wordt zo'n 24 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de Boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. In het tweede kwartaal werden 4% meer woningen verkocht dan een jaar eerder, waarbij ongeveer 77.000 woningen van eigenaar verwisselden. Starters kochten 28.000 woningen slechts 1% meer. Investeerders bezitten steeds minder woningen en trekken zich terug uit de huurmarkt. De gemiddelde woningprijs steeg naar €490.000. Na de modderstroom in het Tibetaanse district Girong is het aantal vermisten opgelopen tot 558, van wie 260 buitenlandse staatsburgers. Het dodental staat op 3. In Nepal zijn 468 toeristen vermist, waaronder 393 buitenlanders en 75 Nepalezen. Het gecombineerde dodental in Nepal en China bedraagt minstens 165. Chipbedrijf Nvidia heeft meer dan een verdubbelde omzet en winst in het afgelopen kwartaal vergeleken met vorig jaar. In het tweede kwartaal kwam de omzet op ruim $96 miljard, 106% meer en een netto-winst van $59 miljard, 126% meer. Grote techbedrijven investeren massaal in datacenters voor AI en kopen daarvoor Nvidia-chips. De vraag naar AI-rekenkracht blijft snel groeien. De EU-buitenlandministers nodigen bondgenoten uit voor hun traditionele openingsvergadering van het politieke jaar, komende dinsdag en woensdag. Het Verenigd Koninkrijk, Canada en Noorwegen zijn uitgenodigd. De deelname van niet-EU-landen is zeldzaam. De vergadering is bedoeld voor vrijere discussie over de Europese koers en niet voor besluitvorming. En dan tot slot het weer. Vandaag begint regionaal grijs met nevel en mist, waarna de zon op veel plaatsen snel zal schijnen. In het zuiden ontstaat bewolking met kans op bui en lokaal onweer. Elders volgt later mogelijk ook een buitje en het wordt zo'n 24 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vandaag begint regionaal grijs met nevel en mist, waarna de zon op veel plaatsen snel zal schijnen. In het zuiden ontstaat bewolking met kans op bui en lokaal onweer. Elders volgt later mogelijk ook een buitje en het wordt zo'n 24 graden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In het tweede kwartaal werden 4% meer woningen verkocht dan een jaar eerder, waarbij ongeveer 77.000 woningen van eigenaar wisselden. Na de modderstroom in het Tibetaanse district Girong is het aantal vermisten opgelopen tot 558. Chipbedrijf Nvidia heeft meer dan verdubbelde omzet en winst in het afgelopen kwartaal vergeleken met vorig jaar. De EU-buitenlandministers nodigen bondgenoten uit voor een traditionele openingsvergadering van het politieke jaar. En dan tot slot het weer. Vandaag begint regionaal grijs met nevel en mist, waarna de zon op veel plaatsen snel zal schijnen. In het zuiden ontstaat bewolking met kans op bui en lokaal onweer. Elders volgt later mogelijk ook een buitje en het wordt zo'n 24 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Mona Keijzer werkt aan een sociaal-conservatieve beweging genaamd Project 2029. Zo bevestigt ze in een interview met de Telegraaf. Ze noemt het nog geen politieke partij omdat die stap veel geld vereist. Keijzer zoekt daarom leden en donateurs en wil deskundigen verbinden aan de organisatie. Zo op deel te nemen aan de provinciale statenverkiezing in maart. In Algerije zijn 12 mensen omgekomen door natuurbranden in 3 kustprovincies ten oosten van de hoofdstad Algiers. Dat meldt de minister Sayoud van Binnenlandse Zaken. Daarnaast raakten 54 mensen gewond, van wie 6 in kritieke toestand. De Nationale Hulpdienst registreerde 154 branden, waarvan 36 in de provincie en 3 snelwegen zijn afgesloten. In het tweede kwartaal werden 4% meer woningen verkocht dan een jaar eerder, waarbij ongeveer 77.000 woningen van eigenaar verwisselden. Starters kochten 28.000 woningen slechts 1% meer. Investeerders bezitten steeds minder woningen en trekken zich terug uit de huurmarkt. De gemiddelde woningprijs steeg naar €490.000. Na de modderstroom in het Tibetaanse district Girong is het aantal vermisten opgelopen tot 558, van wie 260 buitenlandse staatsburgers. Het dodental staat op 3. In Nepal zijn 468 toeristen vermist, waaronder 393 buitenlanders en 75 Nepalezen. Het gecombineerde dodental in Nepal en China bedraagt minstens 165. En dan tot slot het weer. Vandaag begint regionaal grijs met nevel en mist, waarna de zon op veel plaatsen snel zal schijnen. In het zuiden ontstaat bewolking met kans op bui en lokaal onweer. Elders volgt later mogelijk ook een buitje en het wordt zo'n 24 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit

0: Vandaag begint regionaal grijs met nevel en mist, waarna de zon op veel plaatsen snel zal schijnen. In het zuiden ontstaat bewolking met kans op bui en lokaal onweer. Elders volgt later mogelijk ook een buitje en het wordt zo'n 24 graden.
1: Dit

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Mona Keijzer werkt aan een sociaal-conservatieve beweging genaamd Project 2029. Dat heeft ze bevestigd in De Telegraaf. In Algerije zijn 12 mensen omgekomen door natuurbranden in 3 kustprovincies ten oosten van de hoofdstad Algiers. In het tweede kwartaal werden 4% meer woningen verkocht dan een jaar eerder, waarbij ongeveer 77.000 woningen van eigenaar wisselden. Na de modderstroom in het Tibetaanse district Girong is het aantal vermisten opgelopen tot 558. En dan tot slot het weer. Vandaag begint regionaal grijs met nevel en mist, waarna de zon op veel plaatsen snel zal schijnen. In het zuiden ontstaat bewolking met kans op bui en lokaal onweer. Elders volgt later mogelijk ook een buitje en het wordt zo'n 24 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Werknemers van metaalbedrijven, bouwbedrijven en woningbouwcorporaties staken van vrijdag 4 tot en met vrijdag 11 september tegen de bezuiniging op sociale zekerheid. Volgens vakbond FNV leggen duizenden metaalwerkers, installateurs, automonteurs, bouwvakkers, meubelmakers en corporatiemedewerkers het werk neer. Ze verzetten zich tegen de plannen van D66, VVD en CDA om te bezuinigen op WW en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Mona Keijzer werkt aan een sociaal-conservatieve beweging genaamd Project 2029. Zo bevestigt ze in een interview met de Telegraaf. Ze noemt het nog geen politieke partij omdat die stap veel geld vereist. Keijzer zoekt daarom leden en donateurs en wil deskundigen verbinden aan de organisatie. Zo op deel te nemen aan de provinciale statenverkiezing in maart. In Algerije zijn 12 mensen omgekomen door natuurbranden in 3 kustprovincies ten oosten van de hoofdstad Algiers. Dat meldt de minister Sayoud van Binnenlandse Zaken. Daarnaast raakten 54 mensen gewond, van wie 6 in kritieke toestand. De Nationale Hulpdienst registreerde 154 branden, waarvan 36 in de provincie en 3 snelwegen zijn afgesloten. In het tweede kwartaal werden 4% meer woningen verkocht dan een jaar eerder, waarbij ongeveer 77.000 woningen van eigenaar verwisselden. Starters kochten 28.000 woningen, slechts 1% meer. Investeerders bezitten steeds minder woningen en trekken zich terug uit de huurmarkt. De gemiddelde woningprijs steeg naar €490.000. En dan tot slot het weer. Vandaag begint regionaal grijs met nevel en mist, waarna de zon op veel plaatsen snel zal schijnen. In het zuiden ontstaat bewolking met kans op bui en lokaal onweer. Elders volgt later mogelijk ook een buitje en het wordt zo'n 24 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Dit is...

Hit the hangar, put 'em on up. It's a party, everybody go nuts.

Vandaag begint regionaal grijs met nevel en mist, waarna de zon op veel plaatsen snel zal schijnen. In het zuiden ontstaat bewolking met kans op bui en lokaal onweer. Elders volgt later mogelijk ook een buitje en het wordt zo'n 24 graden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Werknemers van metaalbedrijven, bouwbedrijven en woningcorporaties staken van vrijdag 4 tot vrijdag 11 september. Mona Keijzer werkt aan een sociaal-conservatieve beweging genaamd Project 2029. Dat heeft ze bevestigd in De Telegraaf. In Algerije zijn 12 mensen omgekomen door natuurbranden in 3 kustprovincies ten oosten van de hoofdstad Algiers. In het tweede kwartaal werden 4% meer woningen verkocht dan een jaar eerder, waarbij ongeveer 77.000 woningen van eigenaar wisselden. En dan tot slot het weer. Vandaag begint regionaal grijs met nevel en mist, waarna de zon op veel plaatsen snel zal schijnen. In het zuiden ontstaat bewolking met kans op bui en lokaal onweer. Elders volgt later mogelijk ook een buitje en het wordt zo'n 24 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foothall op de Boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Het AZC in Uithuizen blijft een jaar langer open dan de afgesproken sluitingsdatum van 1 september... omdat het COA geen andere opvang heeft voor de 250 bewoners. De gemeente overweegt nu juridische stappen. COA-bestuurder Jurie Kapteins wijt het tekort aan opvangplekken aan gemeenten die onvoldoende bijdragen. Twee medewerkers van de luchthaven van Frankfurt zijn overleden aan malaria tropica, de gevaarlijkste vorm van deze ziekte. In totaal raakten 6 mannelijke luchthavenmedewerkers besmet via mug uit een malariagebied die per vliegtuig binnenkwam. De overige 4 besmette personen herstelden succesvol na behandeling. Het risico voor de Frankfurters is verwaarloosbaar. Werknemers van metaalbedrijven, bouwbedrijven en woningbouwcorporaties staken van vrijdag 4 tot en met vrijdag 11 september... tegen de bezuiniging op sociale zekerheid. Volgens vakbond FNV leggen duizenden metaalwerkers, installateurs, automonteurs, bouwvakkers, meubelmakers en corporatiemedewerkers het werk neer. Ze verzetten zich tegen de plannen van D66, VVD en CDA om te bezuinigen op WW en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Mona Keijzer werkt aan een sociaal-conservatieve beweging genaamd Project 2029. Zo bevestigt ze in een interview met de Telegraaf. Ze noemt het nog geen politieke partij omdat die stap veel geld vereist. Keijzer zoekt daarom leden en donateurs en wil deskundigen verbinden aan de organisatie. Zo op deel te nemen aan de provinciale statenverkiezing in maart. En dan tot slot het weer. Vandaag begint regionaal grijs met nevel en mist, waarna de zon op veel plaatsen snel zal schijnen. In het zuiden ontstaat bewolking met kans op bui en lokaal onweer. Elders volgt later mogelijk ook een buitje en het wordt zo'n 24 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: don't need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes.
1: Excellent weerbericht.
2: Vandaag begint regionaal grijs met nevel en mist, waarna de zon op veel plaatsen snel zal schijnen. In het zuiden ontstaat bewolking met kans op bui en lokaal onweer. Elders volgt later mogelijk ook een buitje en het wordt zo'n 24 graden.

Sascha die in Benidorm zit. Die tijger mijn goesting. Val te val volk en val te waar. Gezwiet doe kapot en wat doe je dan? Er in de pakken. De sangria loopt mijn oren uit. Totel deugt niet en dat eten moet ik niet hebben. En s'avonds gewoon wandelen. Stroot in, stroot uit. Ik heb geen voeten meer.

0: zeven jaar hetzelfde.
1: Ik wil naar Sint-Anne en ze gaan naar Spanje.
2: En wat doet ze dan voor de Ambras?
1: Mij gewoon. Ze zei sugeren bronzes. Alle dagen dat je zag van
2: smeert mijn rug in zin.
1: En ik heb maar papa met deze smeerlapper aan.
2: En souvenirjes kopen, nog zo

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. De 89-jarige Noorse koning Harald ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Zijn toestand is nu zeer ernstig, waardoor familieleden hun verplichtingen afzegden om bij hem te zijn. Aanwezig zijn onder meer zijn vrouw Sonja, zus Astrid en zoon Hakon met vrouw Mette Marit. Harald werd 10 dagen geleden opgenomen wegens bloedarmoede, gevolgd door vochtophoping en een bacteriële bloedinfectie. EasyJet riskeert dwangsommen tot €50.000 omdat de maatschappij op Schiphol opnieuw ongeoorloofd de vervuilende hulpmotor gebruikte. De inspectie Leefomgeving en Transport waarschuwde de luchtvaartmaatschappij daar in december al voor. Per overtreding bedraagt de boete €2.500, terwijl schonere alternatieven wel beschikbaar waren. Het AZC in Uithuizen blijft 1 jaar langer open dan de afgesproken sluitingsdatum van 1 september, omdat het COA geen andere opvang heeft voor de 250 bewoners. De gemeente overweegt nu juridische stappen. COA-bestuurder Jurie Kapteins wijt het tekort aan opvangplekken aan gemeenten die onvoldoende bijdragen. 2 medewerkers van de luchthaven van Frankfurt zijn overleden aan malaria tropica, de gevaarlijkste vorm van deze ziekte. In totaal raakten 6 mannelijke luchthavenmedewerkers besmet via mug uit het malariagebied die per vliegtuig binnenkwam. De overige 4 besmette personen herstelden succesvol na behandeling. Het risico voor de Frankfurters is verwaarloosbaar. En dan het weer. Vanmiddag verdwijnen de laatste buien in het noorden en wordt het overal droog. Naast hoge bewolking schijnt ook de zon flink. De zwakke tot matige wind draait naar het zuiden. Het wordt zomers warm met temperaturen van 27 tot 30 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A20 van Gouda naar Rotterdam staat file tussen Moordrecht en knooppunt Terbrechtseplein 6 kilometer met bijna 1 uur extra reistijd. Dat komt door een ongeluk, er is maar 1 rijstrook open. Omrijden kan vanaf Gouda via Den Haag over de A12 en de A13. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vandaag begint regionaal grijs met nevel en mist, waarna de zon op veel plaatsen snel zal schijnen. In het zuiden ontstaat bewolking met kans op bui en lokaal onweer. Elders volgt later mogelijk ook een buitje en het wordt zo'n 24 graden. Dit

0: wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel Vermeer.
1: De 89-jarige Noorse koning Harald ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Zijn toestand is zeer ernstig, waardoor familieleden hun verplichtingen afzegden om bij hem te zijn. Aanwezig zijn onder andere zijn vrouw Sonja, zuster Astrid en zoon Hakon, met zijn vrouw Mette Marit. Harald werd 10 dagen geleden opgenomen wegens bloedarmoede. Khalid Sheikh Mohammed, het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 11 september 2001, verschijnt in juni 2028 voor een militaire rechtbank. Hij zit sinds 2006 vast. 3 medeverdachten staan eveneens terecht. Bij de aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. Het AZC in Uithuizen blijft een jaar langer open dan de afgesproken sluitingsdatum van 1 september. Omdat het COA geen andere opvang heeft voor de 250 bewoners. De gemeente overweegt juridische stappen. COA-bestuurder Juri Kapteins wijt het tekort aan opvangplekken aan gemeenten die onvoldoende bijdragen. Na de plotselinge overstromingen in Nepal van gisteren zijn 2 Nederlandse toeristen vermist. Dat meldt het toerismebureau van Nepal. In totaal zijn door de overstromingen 644 toeristen vermist, waaronder dus 2 Nederlanders. Het is onduidelijk wat er met hen is gebeurd. En dan het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon. In het midden en noorden is er een kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur ligt tussen de 25 graden aan de kust en 30 plaatselijk in het oosten. Later vanavond een toenemende kans op enkele regen- en fikse onweersbuien. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. De parallelrijbaan is dicht. A20 van Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven 3 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanmiddag verdwijnen de laatste buien in het noorden en wordt het overal droog. Naast hoge bewolking schijnt ook de zon flink. De zwakke tot matige wind draait naar het zuiden. Het wordt zomers warm met temperaturen van 27 tot 30 graden.

Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel Vermeer.
1: Veiligheidsdiensten AIVD en MIVD voeren verbeteringen door in de manier waarop ze omgaan met grote onderscheppingen van data. Dat belooft het kabinet. De ministers Dylan Jezilkus van Defensie en Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken hebben in een Kamerbrief gereageerd op een kritisch advies van de toezichthouder. De 89-jarige Noorse koning Harald ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Zijn toestand is zeer ernstig, waardoor familieleden hun verplichtingen afzegden om bij hem te zijn. Aanwezig zijn onder andere zijn vrouw Sonja, zuster Astrid en zoon Hakon, met zijn vrouw Mette Marit. Harald werd 10 dagen geleden opgenomen wegens bloedarmoede. Khalid Sheikh Mohammed, het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 11 september 2001, verschijnt in juni 2028 voor een militaire rechtbank. Hij zit sinds 2006 vast. 3 medeverdachten staan eveneens terecht. Bij de aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. Het AZC in Uithuizen blijft een jaar langer open dan de afgesproken sluitingsdatum van 1 september. Omdat het COA geen andere opvang heeft voor de 250 bewoners. De gemeente overweegt juridische stappen. COA-bestuurder Juri Kapteins wijt het tekort aan opvangplekken aan gemeenten die onvoldoende bijdragen. En dan het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon. In het midden en noorden is er een kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur ligt tussen de 25 graden aan de kust en 30 plaatselijk in het oosten. Later vanavond een toenemende kans op enkele regen- en fikse onweersbuien. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen Leidschendam en knooppunt Hoflied 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie aan de vangrail. De parallelrijbaan is dicht. A8 Zaanstad richting Amsterdam. Bij knooppunt Koenplein 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Sliedrecht en Gorkum 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. Dat komt door een auto met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanmiddag zijn er perioden met zon. In het midden en noorden is er een kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur ligt tussen de 25 graden aan de kust en 30 plaatselijk in het oosten. Later vanavond een toenemende kans op enkele regen- en fikse onweersbui.

Het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel van Meer. De twee verdachten van een zeer ernstige mishandeling van een nu 6-jarig meisje in Stadskanaal worden half november geplaatst in het Pieterbaancentrum voor een gedragskundige observatie. Dat bleek vandaag tijdens een eerste inleidende zitting in de strafzaak tegen de twee bij de rechtbank in Groningen. Een van de verdachten, Lisa van A., is de moeder van het kind. Het slachtoffer van de fatale steekpartij in Neede is een man van 23 uit Borculo, dat meldt de politie vandaag. Het steekincident was gisteravond in de Achterhoekse plaats. Een voorbijganger zag een bebloed persoon naar buiten komen en hoorde geschreeuw vanuit de woning. Op straat lag een telefoon en een steekwapen vol met bloed. Er is een 20-jarige verdachte aangehouden. Veiligheidsdiensten AIVD en MIVD voeren verbeteringen door in de manier waarop ze omgaan met grote onderscheppingen van data. Dat belooft het kabinet. De ministers Dylan Jezilkus van Defensie en Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken hebben in een Kamerbrief gereageerd op een kritisch advies van de toezichthouder. De 89-jarige Noorse koning Harald ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Zijn toestand is zeer ernstig, waardoor familieleden hun verplichtingen afzegden om bij hem te zijn. Aanwezig zijn onder andere zijn vrouw Sonja, zuster Astrid en zoon Hakon, met zijn vrouw Mette Marit. Harald werd 10 dagen geleden opgenomen wegens bloedarmoede. En dan het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon. In het midden en noorden is er een kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur ligt tussen de 25 graden aan de kust en 30 plaatselijk in het oosten. Later vanavond een toenemende kans op enkele regen- en fikse onweersbuien. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.

Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A16 van Breda naar Rotterdam staat file tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht 4 kilometer. De vertraging is daar zo'n 10 minuten. A27 van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en de brug bij Gorkum 4 kilometer. En daar is het op onthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanmiddag zijn er perioden met zon. In het midden en noorden is er een kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur ligt tussen de 25 graden aan de kust en 30 plaatselijk in het oosten. Later vanavond een toenemende kans op enkele regen- en fikse onweersbuien.

Soms denk ik nog terug aan een tijd die ik nooit vergeet. Ik was in Spanje, het was ontzettend heet. De taal die sprak ik niet, het ging me veel te snel. Maar het

naar huis met het vliegmachine. Conchita met haar snor, die wil ik nooit meer zien. Ach, ik voel me rot, niet goed in mijn vel. Hoog tijd dat ik iets bestel.

0: wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel Vermeer. De exploitant van 3 Britse luchthavens is getroffen door een datalek, waarbij gegevens van passagiers zijn buitgemaakt. Een van de getroffen luchthavens is die van Manchester. Een woordvoerder daar zegt dat een onbevoegde derde partij een hoeveelheid klantgegevens in de handen heeft gekregen. De Fiat heeft panden doorzocht van Charles Ratelband, de 46-jarige zoon van Emil Ratelband. Hij wordt verdacht van verduistering en witwassen. Vanaf 2022 haalde hij 23 miljoen euro op bij beleggers voor groene investeringen in windturbines, zonneparken en waterstoftechnologie. Maar dat geld verdween waarschijnlijk naar zijn privérekening. De 2 verdachten van een zeer ernstige mishandeling van een nu 6-jarig meisje in Stadskanaal worden half november geplaatst in het Pieterbaancentrum voor een gedragskundige observatie. Dat bleek vandaag tijdens een eerste inleidende zitting in de strafzaak tegen de 2 bij de rechtbank in Groningen. Een van de verdachten, Lisa van A., is de moeder van het kind. Het slachtoffer van de fatale steekpartij in Neede is een man van 23 uit Borculo, dat meldt de politie vandaag. Het steekincident was gisteravond in de Achterhoekse plaats. Een voorbijganger zag een bebloed persoon naar buiten komen en hoorde geschreeuw vanuit de woning. Op straat lag een telefoon en een steekwapen vol met bloed. Er is een 20-jarige verdachte aangehouden. En dan het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon. In het midden en noorden is er een kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur ligt tussen de 25 graden aan de kust en 30 plaatselijk in het oosten. Later vanavond een toenemende kans op enkele regen- en fikse onweersbuien. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er staan een paar korte files in het land met hooguit zo'n 5 minuten vertraging. Wat opvalt is de A1 Hengelo-Duitsland bij de grens van Tollestar 10 minuten oponthoud. En de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch voor Hoijpolder 3 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanmiddag zijn er perioden met zon. In het midden en noorden is er een kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur ligt tussen de 25 graden aan de kust en 30 plaatselijk in het oosten. Later vanavond een toenemende kans op enkele regen- en fikse onweersbui.

0: wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel van Meer. Koning Charles en koningin Camilla hebben hun medeleven betuigd aan de slachtoffers van de overstromingen in Nepal. De koning benadrukte de sterke banden tussen het Verenigd Koninkrijk en Nepal. Bij de ramp kwamen honderden mensen om het leven en raakten velen vermist, waaronder zeker 33 Britse burgers. Ratko Mladic, de Bosnisch-Servische generaal die bekend stond als de slager van Bosnië, is op 84-jarige leeftijd overleden. Hij was verantwoordelijk voor de genocide in Srebrenica in juli 1995, waarbij bijna 8400 moslimmannen en jongens werden vermoord. In 2017 veroordeelde het Joegoslavië-tribunaal hem tot levenslang wegens genocide en misdaden tegen de menselijkheid. De exploitant van 3 Britse luchthavens is getroffen door een datalek, waarbij gegevens van passagiers zijn buitgemaakt. Een van de getroffen luchthavens is die van Manchester. Een woordvoerder daar zegt dat een onbevoegde derde partij een hoeveelheid klantgegevens in de handen heeft gekregen. De Fiat heeft panden doorzocht van Charles Ratelband, de 46-jarige zoon van Emil Ratelband. Hij wordt verdacht van verduistering en witwassen. Vanaf 2022 haalde hij 23 miljoen euro op bij beleggers voor groene investeringen in windturbines, zonneparken en waterstoftechnologie. Maar dat geld verdween waarschijnlijk naar zijn privérekening. En dan het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon. In het midden en noorden is er een kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur ligt tussen de 25 graden aan de kust en 30 plaatselijk in het oosten. Later vanavond een toenemende kans op enkele regen- en fikse onweersbuien. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het wordt voorzichtig aan wat drukker op de weg. Er ontstaan wat korte files. Een paar opvallende. De A1 om te beginnen. Hengelo richting de Duitse grens. Bij de controles daar een kleine 10 minuten vertraging. De A12 Arnhem-Oberhausen. Daar bij de grens een kwartier op onthoud. Dan is er een ongeluk gebeurd op de A16 van Rotterdam naar Breda, ter hoogte van Dordrecht Centrum. De weg is vrij, maar de vertraging nog een kwartier. En de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Daar gebeurde een ongeluk tussen knooppunt Waterberg en Hoenderlo. Rechterrijstrook is dicht en de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanmiddag zijn er perioden met zon. In het midden en noorden is er een kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur ligt tussen de 25 graden aan de kust en 30 plaatselijk in het oosten. Later vanavond een toenemende kans op enkele regen- en fikse onweersbuien.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: De exploitant van 3 Britse luchthavens is getroffen door een datalek, waarbij gegevens van passagiers zijn buitgemaakt. De FIOD heeft panden doorzocht van Charles Ratelband, de 46-jarige zoon van Emil Ratelband. Hij wordt verdacht van verduistering en witwassen. De 2 verdachten van een zeer ernstige mishandeling van een nu 6-jarig meisje in Stadskanaal worden half november geplaatst in het Pieterbaancentrum voor een gedragskundige observatie. Een van de verdachten, Lisa van A., is de moeder van het kind. En dan het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon. In het midden en noorden is er een kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur ligt tussen de 25 graden aan de kust en 30 plaatselijk in het oosten. Later vanavond een toenemende kans op enkele regen- en fikse onweersbuien. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het wordt voorzichtig aan wat drukker op de weg. Er ontstaan wat korte files. Een paar opvallende. De A1 om te beginnen. Engelo richting de Duitse grens. Bij de controles daar een kleine 10 minuten vertraging. De A12 Arnhem-Oberhausen. Daar bij de grens een kwartier op onthoud. Dan is er een ongeluk gebeurd op de A16 van Rotterdam naar Breda, ter hoogte van Dordrecht Centrum. De weg is vrij, maar de vertraging nog een kwartier. En de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Daar gebeurde een ongeluk tussen Knoopend Waterberg en Hoenderloo. Rechterrijstrook is dicht en de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeers.

0: wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel van Meer.
1: Nederland en 5 andere EU-landen willen dat er honderden miljoenen euro's afgaan van de voorgestelde EU-meerjarenbegroting van bijna 2 biljoen. Dat staat in een gezamenlijke verklaring na overleg tussen Nederland, Duitsland, Zweden, Denemarken, Oostenrijk en Finland. Deze landen vinden dat meer geld niet per se de problemen in de EU op gaat lossen. Koning Charles en koningin Camilla hebben hun medeleven betuigd aan de slachtoffers van de overstromingen in Nepal. De koning benadrukte de sterke banden tussen het Verenigd Koninkrijk en Nepal. Bij de ramp kwamen honderden mensen om het leven en raakten velen vermist, waaronder zeker 33 Britse burgers. Ratko Mladic, de Bosnisch-Servische generaal die bekend stond als de slager van Bosnië, is op 84-jarige leeftijd overleden. Hij was verantwoordelijk voor de genocide in Srebrenica in juli 1995, waarbij bijna 8400 moslimmannen en jongens werden vermoord. In 2017 veroordeelde het Joegoslavië-tribunaal hem tot levenslang wegens genocide en misdaden tegen de menselijkheid. De exploitant van 3 Britse luchthavens is getroffen door een datalek, waarbij gegevens van passagiers zijn buitgemaakt. Een van de getroffen luchthavens is die van Manchester. Een woordvoerder daar zegt dat een onbevoegde derde partij een hoeveelheid klantgegevens in de handen heeft gekregen. En dan het weer. De temperatuur ligt tussen de 25 graden aan de kust en 30 plaatselijk in het oosten. Later vanavond een toenemende kans op enkele regen- en fikse onweersbuien. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het wordt voorzichtig aan wat drukker op de weg. Er ontstaan wat korte files. Een paar opvallende. De A1 om te beginnen. Engelo richting de Duitse grens. Bij de controles daar een kleine 10 minuten vertraging. De A12 Arnhem-Oberhausen. Daar bij de grens een kwartier op onthoud. Dan is er een ongeluk gebeurd op de A16 van Rotterdam naar Breda, ter hoogte van Dordrecht Centrum. De weg is vrij, maar de vertraging nog een kwartier. En de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Daar gebeurde een ongeluk tussen knooppunt Waterberg en Hoenderloo. Rechterrijstrook is dicht en de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

eventjes naar het jaar 1982 met deze muziek van Steve Winwood. Still in the game. Hij is toch steeds in zijn spel en dan kan je lekker doorgaan met zijn spelletje. Fijn dat je erbij bent, een nieuwe aflevering van het programma Bond. Jan Berg is mijn naam en ik draai je voor het komende uur. Zo is ook deze, de hedendaagse muziek van Harry Styles. Dit is Dance No More.

0: De muziek van Harry Styles, Dance No More. Ja, het was toch wel een dansbaar plaatje, dus je mag van mij gerust dansen daarop. In ieder geval, fijn dat u de muziek ook weer hoort hier in de Bonte Muziekverzameling. We gaan terug in de tijd.
1: Ouwe Munk!
0: 1965, Manfred Mann.

0: Eventjes dat jaar 1965 met Manfred Mann. Oh, not my baby. Ja, lang geleden is dat. 1965, meer dan 60 jaar terug in de tijd.
1: Met Jan Berg maak je dont. Altijd wat anders.
0: Ja, maken wij weer een sprong in de tijd. We gaan naar 2002 met de band Puddle of Mud. Ja, je zou je eigenlijk maar zo noemen. Poel vol modder, hè. En ze hadden in ieder geval een hitje in dat jaar 2002 met She Hates Me. Ook dat nog.

0: Ja. She Hates Me, ja, kan je het anders voorstellen als je een pool van het modder noemt. Puddle of Mud 2002. De Engelse radio zou er niet voorbij komen, want er zitten een paar scheldwoorden in, hoor ik.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: We gaan naar 2019 met Anouk. Dit is
2: From Mother to Son.
0: It's a New Day.

0: De muziek van Anouk was dat. It's a new day. Iedere dag is weer een nieuwe dag. Dat hopen de mensen wel.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuwe van George Labouche. Sommer, zonne. Und im Cabrio.

0: plaatje van George LaBouche. Sommer, zonne und in cabrio. Ja, met het zonnetje, de wind door je haar in zo'n open auto, hè. Nou, dat is, zo heet dat dan weer.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: 1996, dit is Radiohead. Street Spirit, Fade Out.

van Radiohead uit 1996. Dit was Street Spirit Fade Out. Wij gaan op naar het half uur. Gaan we doen met muziek uit 1973. Procol Harum heb ik voor u. Dit is Grand Hotel. MUZIEK

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: Nederland en 5 andere EU-landen willen dat er honderden miljoenen euro's afgaan van de voorgestelde EU-meerjarenbegroting van bijna 2 biljoen. Koning Charles en koningin Camilla hebben hun medeleven betuigd aan de slachtoffers van de overstromingen in Nepal. De koning benadrukte de sterke banden tussen het Verenigd Koninkrijk en Nepal. Radko Mladic, de Bosnisch-Servische generaal die bekend stond als de slager van Bosnië, is op 84-jarige leeftijd overleden. Hij was verantwoordelijk voor de genocide in Srebrenica in juli 1995, waarbij bijna 8400 moslimmannen en jongens werden vermoord. En dan het weer. De temperatuur ligt tussen de 25 graden aan de kust en 30 plaatselijk in het oosten. Later vanavond een toenemende kans op enkele regen- en fikse onweersbuien. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het wordt voorzichtig aan wat drukker op de weg. Er ontstaan wat korte files. Een paar opvallende. De A1 om te beginnen. Engelo richting de Duitse grens. Bij de controles daar een kleine 10 minuten vertraging. De A12 Arnhem-Oberhausen. Daar bij de grens een kwartier op onthoud. Dan is er een ongeluk gebeurd op de A16 van Rotterdam naar Breda, de hoogte van Dordrecht Centrum. De weg is vrij, maar de vertraging nog een kwartier. En de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Daar gebeurde een ongeluk tussen knooppunt Waterberg en Hoenderloo. Rechterrijstrook is dicht en de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeers.

0: let you know.
1: De muziek van NRSS. Uit 1987. I need you tonight. De titel van de plaat hier in de Bonte Muziekverzameling. In de Nederlandse muziek hier zo. Direct. Anno 2026. Won't fall.

0: De muziek van Direct, hedendaagse muziek, is dat in de Brammerbond woont vol, de titel van de plaat. En het is voor ons nu de hoogste tijd dat we weer eens even lekker terug gaan in de tijd naar de jaren.
1: Jan Berg, met de muziek van de jaren 60.
0: We gaan naar 1969 met Giorgio Moroder. Dit is Lookie, Lookie.

0: zeker, zo is het allemaal net. 1969 gingen we naar terug met Giorgio Moroder. Lookie, lookie. En Giorgio Moroder is ook de man die zag achter dat na van wat we kennen van de Muppets onder andere. Maar dat stamt ook origineel al uit de jaren 60. Wij gaan naar het jaar 2009.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Uit 2009 dus Mika. Dit is Rain.

0: gedonder in de glazen, dat was Mika Rain. Het was niet alleen regen, dus we hoorden er ook nog onweer bij. Muziek uit 2009 was dat alweer.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: En dat is weer hedendaagse muziek van Minnie hier zo.
3: Come with me.
0: Zo heet dat, Come with me.

0: Een mooie recente plaat van deze mini. Come with me, de titel van het nummer.
1: Hé, Jan, wat is het weer al de Noorse gezellig, Mini?
0: Ja, ik vind het ook gezellig. En dit komt uit 2014. Lilywood, The Prick en Robin Schultz. Dit is The Prayer in Sea.

De muziek van Lily Wood, The Prick en Robin Schultz, The Prayer in C, de titel van de plaat. Uit 2014 bracht ons dan weer aan het einde van het programma. Zo gaat dat. Het zit er weer op. Een uurtje lang bond op je radiotoestel. Mijn naam is en blijft Jan Berg en ook vandaag weer met heel veel plezier het programma in elkaar gedraaid. Mocht u willen reageren op mijn programma, dat mag natuurlijk altijd. Janberg.radio@gmail.com is het postvakje wat ik daarvoor open heb staan. Ik wens u nog een hele fijne dag met hoop en leuke dingen voor u in het verschiet. Vertel ik u alleen nog even wat de muziek is waar we mee uitgaan. Allereerst gaan we naar het jaar 1977 met Good Old Neil Diamond, Lady-O. En daar nog een nieuw werkje van Hazel and the Thief. It's Where I Belong. Ik zeg bedankt voor het luisteren en de groetjes. Heel graag weer tot de volgende bond.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong. Mona Keijzer wil in november een nieuwe sociaal-conservatieve partij oprichten. Ze pleit voor een kleinere wereld, minder subsidies, minder migratie en minder duurzaamheidsbeleid. Volgens haar voeren bestaande rechtse partijen hun plannen onvoldoende uit. Keijzer mikt op 20 tot 30 kamerzetels en spreekt openlijk de ambitie uit premier van Nederland te worden. De UEFA bereidt mogelijke strafrechtelijke procedures in Zwitserland voor tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino vanwege een inmiddels ingetrokken plan om WK-rechten commercieel te verkopen. De bond vraagt een Amerikaanse rechtbank om documenten en getuigenverklaringen. Ook Thrive Capital, de beoogde investeerder, zou onderwerp van het onderzoek kunnen worden. De dood van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic brengt nabestaanden van de genocide in Srebrenica weinig opluchting. Zijn veroordeling tot levenslang in 2017 was voor hen veel belangrijker. Nabestaanden waarschuwen dat de ideologie achter de genocide nog voortleeft. In Servië is volgens hen nog steeds sprake van genocideontkenning en verheerlijking van de verantwoordelijkheden. Bij een school in Gosen-Neu-Zittau, vlakbij Berlijn, zijn twee mensen om het leven gekomen. Een 18-jarige leerling en een 30-jarige man. Een 19-jarige verdachte is aangehouden. Hij zou de ex van de leerling zijn. De 30-jarige werd vermoedelijk gedood toen hij de dader probeerde tegen te houden. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel, veel regen en windstoten tot 60 km per uur. Morgenochtend wordt het tijdelijk droger en zonniger. Morgenmiddag volgen opnieuw zware buien, mogelijk met windstoten tot 75 km per uur en hagel. Het wordt dan zo'n 22 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het wordt voorzichtig aan wat drukker op de weg. Er ontstaan wat korte files. Een paar opvallende. De A1 om te beginnen. Engelo richting de Duitse grens. Bij de controles daar een kleine 10 minuten vertraging. De A12 Arnhem-Oberhausen. Daar bij de grens een kwartier op onthoud. Dan is er een ongeluk gebeurd op de A16. Van Rotterdam naar Breda. Ter hoogte van Dordrecht Centrum. De weg is vrij, maar de vertraging nog een kwartier. En de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Daar gebeurde een ongeluk tussen knooppunt Waterberg en Hoenderloo. Rechterrijstrook is dicht en de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeer.

0: Radio Excellent.
1: Jouw soundtrack van de zomer.
2: En dan nu, de donderdagdate met Frank Ruiters. Met gezondheidsnieuws, interview.

0: The Brothers Johnson en Light of the Night. Hé, hey, je bent er.
1: Frank Buiten. De Donderdag Date.
0: Ja, wat gezellig en ook wat goed dat je er bent. Dit is de Donderdag Date, inderdaad. En dat betekent dat je niet alleen dit soort lekkere feel-good muziek hoort, maar ook interviews over gezond leven en het laatste gezondheidsnieuws. Met vandaag in dit programma Tim Kors. Hij is ortomoleculair therapeut en vertelt over vitamine D-resistentie. Hanno Pijl, endocrinoloog en emeritus hoogleraar, belicht het belang van lichaamsbeweging voor het ontduiken van diabetes type 2. In uur 2 Els Cornelis, zij is ook ortomoleculair therapeut en vertelt over het verbeteren van de vruchtbaarheid met een bepaald supplement. En dan ook Eduard de Wilde, biohacker, over peptiden.
2: Your DJ, Frank Reuters.
0: Ja, dat ben ik. En dit is dus de Donderdagdate, oftewel Gezondheidsnieuwsradio.
3: De Donderdagdate is Gezondheidsnieuwsradio.
0: Met ook lekkere feel-good muziek. Hier zijn Sister Sledge en Lost in Music.

0: wat een vet effect, hè? Van Lastrim Music. Die gaat nog wel even door. Het was de lange versie.
1: Gezondheidsnieuws.
0: Ouderen hebben in rust en na het eten van eiwitten een iets lagere spier-eiwitaanmaak dan jongeren. En dat wijst op een zekere mate van anabole resistentie door het verouderingsproces. Deze weerstand tegen eiwitten verdwijnt echter grotendeels bij die ouderen zodra er krachttraining aan te pas komt. Waarbij de spieren van ouderen even goed reageren als die van jongeren. Dit betekent dat beweging een krachtig signaal geeft dat de verouderde spier weer gevoelig maakt voor de opbouwende stoffen uit voeding. Voor het behoud van spiermassa op latere leeftijd is er dus niet genoeg om alleen maar meer eiwitten te eten. Het combineren daarvan met regelmatige krachttraining is essentieel om het natuurlijke achteruitgangsproces tegen te werken. Ook dus bij ouderen. En zo meteen hier bij de Donderdag Date. Therapeut voor functionele geneeskunde Tim Kors en ortomoleculaire therapie. Over vitamine D resistentie. Dat zometeen naar dit.

0: gezond en mooi. Dit is de donderdag.
1: Dit is Tim Kors.
2: Therapeut functionele geneeskunde en orthomoleculaire therapie. Hallo Tim.
3: Yes. Hallo, dag Frank.
2: Goed je te spreken.
3: Eens gelijks.
2: Ik heb iets gelezen over vitamine D-resistentie. Het belang van vitamine D is natuurlijk enorm groot voor onder andere weerstand tegen allerlei aandoeningen en ziekten.
3: Ja, klopt.
2: Maar mensen kunnen ook resistent zijn. Betekent dat dat de vitamine D-receptor niet meer goed reageert op de wel aanwezige vitamine D?
3: Exact, exact. Dat is precies wat er aan de hand is. Dus vitamine D-tekort is iets wat we patiënten natuurlijk al vele jaren standaard onderzoeken. En door de jaren heen hebben we ook gezien dat die referentiewaarden steeds wat, wat opgeschoven zijn. Hè. Vroeger was onder de 40 of onder de 30 een probleem. Nu in Nederland bij de huisarts is onder de 50 een probleem. In Duitsland hebben ze de ondergrens 75 gezet. Dus we zien daar wel verschuivingen in. Wij denken nog steeds wat te defensief eigenlijk. We denken dat die referentiewaarden moet afstemmen op de patiënt zelf. Hè. Dus wat is met de patiënt aan de hand? Want dat blijkt namelijk dat veel mensen niet alleen een tekort hebben aan vitamine D. Hè, dus als je puur al kijkt naar de referentiewaardes. Maar vaak ook te maken hebben met vitamine D-resistentie. En daar is iets wat totaal geen rekening mee wordt gehouden. Maar wel wat een interessant concept is om rekening mee te houden bij onze patiënten. Want vitamine D-resistentie, wat jij al terecht aangeeft, wil zeggen dat de intracellulaire receptor voor vitamine D minder goed functioneert. Waardoor die vitamine D niet meer goed werkt in die cel. Waardoor belangrijke genen niet meer worden aangestuurd of minder goed worden aangestuurd. En vitamine D heeft een invloed op zo'n 1000 genen die hij aan kan sturen. En die belangrijk zijn voor het immuunsysteem, voor energieproductie, voor hersenfunctie, voor hormonen, voor darmgezondheid en voor ontstekingsremming. En als die vitamine D-resistentie optreedt bij een specifieke patiëntengroep, dan kan hij eigenlijk die invloed op die genen niet meer goed uitvoeren. Waardoor die vitamine D eigenlijk gewoon minder goed werkt. Dus met andere woorden, vaak hebben mensen veel meer, omdat ze dus vitamine D-resistent zijn, veel meer vitamine D nodig, wil het überhaupt voor hun echt gaan werken. En dat is iets waar ik dan helemaal geen rekening mee word gehouden.
2: Hoe vaak zou het voorkomen, denk je? Maar zie je het vaak bij de patiënten die bij jullie kliniek komen?
3: Ja, dus bij ons zien wij heel veel patiënten met vermoeidheid, chronische vermoeidheid. Een beetje dat laaggradig ontstekingsbeeld dat je vaak daarin terugziet. Dat is eigenlijk een soort sluimerende ontsteking op de achtergrond. Daar hebben we al eens een keer eerder een interview over gegeven. Op onze website ook heel veel informatie over terug te vinden. En het blijkt zo te zijn dat als mensen in zo'n laaggradige ontstekingstoestand zitten, dat ze vaak ook vitamine D-resistentie hebben. En die mensen hebben dus veel meer vitamine D nodig dan dat de standaard referentiewaardes aangeven. Om dat simpele feit dat ze wat resistentie hebben.
2: En is het dan verworven resistentie of is dat een soort erfelijke bepaalde resistentie?
3: Nee, dat is verworven. Eigenlijk door de laaggradige ontstekingen blijken die receptoren minder goed te werken. Ja.
2: En dat is om te buigen?
3: Dat is om te buigen natuurlijk. Hè. En daar speelt vitamine D ook weer een belangrijke rol in. Dus om uit die loop te komen van vitamine D laaggradige ontsteking en vitamine D resistentie, zul je eigenlijk je vitamine D veel hoger moeten bijstellen. Wij gaan in eerste instantie uit van waardes. En dat meten we dan ook of dat gebeurt. Toch wel rond de 125 in het bloed gemeten. Vinden wij wel belangrijk om dat te bereiken voor een bepaalde periode. Om die cycli te doorbreken van vitamine D-resistentie en laaggradige ontstekingen. Want als je die vitamine D voldoende hoog zet, dan kan dat ook een belangrijke invloed hebben in het verlagen juist van die laaggradige ontstekingen. Plus die vitamine D hoger zetten, worden die genen weer goed aangestuurd. En heeft het weer een effect op dat immuunsysteem, op energie, op de hersenen, op de hormonen, op de darmen. Vitamine D blijkt vaak een sleutelrol te hebben in mensen weer uit die negatieve spiraal te krijgen. Mm-hmm. Ja.
2: En bij die specifieke groep, Tim, gaan jullie dan tot doseringen van misschien 10.000 internationale eenheden?
3: Ja, vaak voor een bepaalde periode 10.000. Vaak voor de eerste 30 dagen, afhankelijk van beginwaarde van de vitamine D. En dan zak je terug naar een soort onderhoudsdosering. Vaak vele malen hoger dan de standaarddosering die nu gegeven wordt. Hè. Dus de meeste mensen zeggen die komen dan hier en dan meten we eigenlijk een vitamine D tekort. Bij laten we zeggen 90% van de patiënten. En dan zeggen maar ik slik vitamine D, hoe kan dat nou? Dat komt door het simpele feit dat heel veel mensen gewoon te weinig vitamine D slikken. Dus het standaardadvies is vaak 1000 international units vitamine D. Maar vaak zie je dan dat de vitamine D gewoon naar beneden gaat. Dus ik denk ook dat de standaarden hoeveelheden gewoon wat hoger bijgesteld zouden moeten worden om mensen inderdaad in die optimale zones te houden. En dat is minimaal boven de 75, 80 zou ik zeggen. Ja.
2: Ja. En wat voorheen was het advies maar 400 internationale eenheden per dag. Hè?
3: Ja. Ja, en die zien nog steeds adviezen van 400 of 800 international units. En wij zeggen vaak al de eerste maand tussen de 6.000 en 10.000 international units per dag. En dat is eigenlijk om iets op niveau te krijgen. En dan wil je iemand op niveau houden voor langere tijd. Om inderdaad dat immuunmoduleren en ontstekingsverlagende effect te hebben.
2: Ja, want het schijnt, ik weet niet of dat klopt, maar als je in de zomer rond middaguur ongeveer 20 minuten in de zon gaat liggen met je hele lijf, dan maak je ook al 20 tot 30.000 internationale eenheden aan in je eigen huid. Ja.
3: Ja, mis je je dus niet insmeert met zonnebrand, mis je je daar niet meteen in het water duikt. Dus er zitten wel wat haken en ogen aan. Waarom ja, ondanks dat je bijna ontbloot in die zon leeft, waarom er misschien toch geen vitamine D voldoende wordt aangemaakt. Heel veel mensen smeren zich natuurlijk in met zonnebrand.
2: Maar dat laat ook al zien dat zulke grote hoeveelheden, dat het lichaam daar gewoon op is aangepast. En dat juist heel goed aan kan en het nodig heeft.
3: Ja, en ik vind ook wel iets wat in de praktijk, het werkt nu al 20 jaar. Ik heb natuurlijk al vele duizenden patiënten gezien. Ik denk inmiddels meer dan 10.000. Ik heb nog nooit een patiënt gezien met vitamine D intoxicatie. Nog nooit in heel mijn carrière gezien. Alleen daar wordt wel vaak voor gewaarschuwd. En ik denk, dat is misschien in theorie een mogelijkheid als mensen extreem veel vitamine D nemen voor langere tijd. Maar het probleem van vitamine D tekort, wat ik al zei, 90% van de patiënten bij ons waar we bloedonderzoek doen, heeft gewoon een vitamine D tekort. Ja, dat is een probleem wat veel meer voorkomt. Maar mensen, wat ik dan vaak hoor van mensen is van maar vitamine D moet je voorzichtig zijn, moet je overdoseren. Ja, dat kan. Maar mensen zouden zich meer moeten druk maken op het feit dat ze een tekort hebben dan dat ze kunnen overdoseren. Want dat zie ik in de praktijk, maar eigenlijk niet.
2: Misschien komt dat risico op overdoseren of het gevaar dat mensen daarvoor waarschuwen af van vitamine A. Want het is ook zo dat visolie de levertraan bevat vitamine A en D. En daar kunt het wel enorm te hoog gaan zitten.
3: Dat kan inderdaad, dat zou kunnen.
2: Dat is ook een vetoplosbare vitamine. En ze hebben vitamine D gelijk ook als vetoplosbaar. Dus het zal wel hetzelfde zijn, zoiets.
3: Ja, misschien. Maar alhoewel de studies steeds meer vertellen eigenlijk dat vitamine D-intoxicatie, is dat überhaupt wel een probleem? Daar zijn ook twijfels over of dat überhaupt wel een probleem is. Maar goed, dan praat je pas over hoge hoeveelheden, boven de 250 in het bloed voor langere tijd. Dat zou dan in theorie toxisch kunnen zijn. Nou, ik zie dat in de praktijk eigenlijk nagenoeg niet terug. Nee.
2: Dan zou ik trouwens wel enorm veel van die pilletjes moeten slikken.
3: Ja, inderdaad. Daar moet je enorm goed je best voor doen. Ja. Dus ik zou natuurlijk goed onderzoeken en natuurlijk wel met beleid doen. Maar over het algemeen kun je stellen dat mensen gewoon veel meer vitamine D nodig hebben dan ze nu innemen. Ja.
2: Ja, ja. En fijn om te weten dat er ook iets te doen is aan die vitamine D resistentie.
3: Ja eigenlijk door de cycli van ontstekingen doorbreken. Daar zit het vaak in waar de receptoren meer gevoelig worden. En waar de vitamine D gewoon veel beter gaat werken. Maar in eerste instantie betekent dat gewoon meer vitamine D innemen. Om rekening te houden dus ook. Hè, dus daarom zeg ik altijd, hou rekening met de context van de patiënt. Als een patiënt zich presenteert met laag vitamine D met laaggradig ontstekingsbeeld, heeft hij eigenlijk nog veel meer vitamine D nodig dan je... Ja, dan je normaal zou geven. Ja.
2: Ja, goed om het te weten.
3: Ja.
2: Dankjewel, Tim.
3: Ja, graag gedaan. Take Dunder Tag Tate.

0: dong song. Do the rigga digga ding dong song.
1: De headlines uit het nieuws. Mona Keizer wil in november een nieuwe sociaal-conservatieve partij oprichten. Volgens haar voeren bestaande rechtse partijen hun plannen onvoldoende uit. De UEFA bereidt mogelijke strafrechtelijke procedures in Zwitserland voor tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino vanwege een inmiddels ingetrokken plan om WK-rechten commercieel te verkopen. De dood van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic brengt nabestaanden van de genocide in Srebrenica weinig opluchting. Zijn veroordeling tot levenslang in 2017 was voor hen veel belangrijker. Bij een school in Gosen-Neu-Zittau, vlakbij Berlijn, zijn twee mensen om het leven gekomen. Een 18-jarige leerling en een 30-jarige man. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel, veel regen en windstoten tot 60 km per uur. Morgenochtend wordt het tijdelijk droger en zonniger. Morgenmiddag volgen opnieuw zware buien, mogelijk met windstoten tot 75 km per uur en hagel. Het wordt dan zo'n 22 graden. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het wordt voorzichtig aan wat drukker op de weg. Er ontstaan wat korte files. Een paar opvallende. De A1 om te beginnen. Hengelo richting de Duitse grens. Bij de controles daar een kleine 10 minuten vertraging. De A12 Arnhem-Oberhausen. Daar bij de grens een kwartier op onthoud. Dan is er een ongeluk gebeurd op de A16 van Rotterdam naar Breda, ter hoogte van Dordrecht Centrum. De weg is vrij, maar de vertraging nog een kwartier. En de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Daar gebeurde een ongeluk tussen knooppunt Waterberg en Hoenderloo. Rechterrijstrook is dicht en de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeer.

koffiedrinkers hebben vaak minder buikvet en meer spiermassa dan niet-drinkers, zelfs als ze hetzelfde gewicht hebben. Een Finse studie toont aan dat veel koffie consumeren samenhangt met gezondere stofwisselingswaarden. Deelnemers met een hoge koffieinname hadden namelijk lagere levels van bepaalde aminozuren die wijzen op insulineresistentie. Dit doet vermoeden dat koffie actief bijdraagt aan een gunstigere lichaamssamenstelling. En de vorm van vitamine C is minstens zo belangrijk als de hoeveelheid, waarbij ester C beter door het lichaam wordt opgenomen dan gewoon ascorbinezuur. Studies tonen aan dat ester C leidt tot hogere concentraties in de witte bloedcellen, terwijl de niveaus in het plasma vergelijkbaar blijven. Dit betekent dat de vitamine effectiever op celniveau werkt en dat resulteert in een sterkere immuunafweer en minder vaak last van verkoudheid. Bovendien is ester C veel milder voor de maag, waardoor gebruikers minder last hebben van buikpijn of diarree dan bij hoge dosen standaard vitamine C. Als je je afweersysteem optimaal wil ondersteunen, denk dan eventueel dus aan ester C in plaats van gewone ascorbinezuur vitamine C. Straks hier Hanno Peil, hij is endocrinoloog en hoogleraar, of emeritus hoogleraar inmiddels. En hij bespreekt het belang van lichaamsbeweging voor het tegengaan van diabetes type 2. Dat straks. En dit kwam ik tegen. Dit zijn Jolly en Swain. Dat zijn de mensen achter de band Imagination, die de muziek blijkbaar maken. Een lekker nummertje, Autumn Leaves, herfstbladeren.

0: Kinderen in je headset met donderdag daten dinlen.
1: Dan nu Hanno Peil, endocrinoloog. Hallo Hanno.
2: Hallo Frank.
1: Fijn je weer te spreken. Ik ben benieuwd naar jouw antwoord op de vraag hoe belangrijk spiermassa is, behouden of winnen, voor het verbeteren van de gevoeligheid voor het hormoon insuline. Om je bloedsuiker dus op een aanvaardbaar peil naar beneden te kunnen krijgen na het eten van koolhydraten. Hoe belangrijk is spiermassa?
2: Ja, spiermassa is daar heel belangrijk voor. Hè? Dus er zijn twee hele belangrijke weefsels in je lijf die glucose verbranden. Glucose is je belangrijkste brandstof. Hè? Dus dat is voor alle weefsels belangrijk. Maar de weefsels die het meeste energie en daarmee glucose verbranden, dat zijn je spieren in de eerste plaats en in de tweede plaats je brein. Je brein is ook, kost heel veel energie, je activiteiten, daar is ook ontzettend veel glucose voor nodig. Maar je spiermassa is echt een hele belangrijke plek waar glucose wordt verbrand, waar glucose voor nodig is. Dus het onderhouden van die spiermassa, die is essentieel. En we weten ook al heel erg lang eigenlijk dat naarmate je beter getraind bent, naarmate je spieren beter in staat zijn om kracht uit te oefenen, hoe gevoeliger ze zijn voor insuline. En dat is dus niet voor niks, want hoe meer kracht je met die spieren moet leveren, hoe meer glucose er nodig is.
1: Die glucose wordt toch ook omgezet naar glycogeen en dat wordt in je spieren opgeslagen en gebruikt als energiebron?
2: Ja, als de glucose niet direct wordt verbrand door je spier als bron van energie, dan de overmaat aan glucose wordt opgeslagen in de vorm van glycogeen, ook in je spieren. Het meeste wordt opgeslagen in je lever, maar ook in je spieren kan dat gebeuren. En dan kan dat die glycogeen op het moment dat je acuut glucose nodig hebt om je spieren te gebruiken en je hebt relatief weinig glucose in je bloed zitten, dan kan die glycogeen in je spieren, die kan afgebroken worden tot glucose en als reserve glucose zeg maar gebruikt worden.
1: Mm-hmm. Ja. Ja.
2: Dus voor mensen met diabetes is fysieke activiteit is heel belangrijk, omdat op het moment dat je je spier gaat gebruiken, dan wordt glucose als het ware die spier ingezogen. Daar is zelfs helemaal geen insuline voor nodig op het moment dat je je spieren gebruikt. Dat is één. En twee, door training van je spieren is die spiermassa om je de integriteit van die spieren in stand te houden, hebben ze ook in rust veel energie nodig. En die energie wordt ook geleverd door glucose. Maar daar heb je op dat moment, als de spier in rust is, heb je insuline nodig om die glucose naar binnen te krijgen. En hoe beter die spier getraind is, hoe gevoeliger je bent voor insuline. Dus hoe beter je lijf in staat is om die spier te onderhouden en ook om de bloedglucose en je bloed zo laag mogelijk of zo binnen de fysiologische grenzen te houden.
1: Ja. Dan zou je zeggen dat krachttraining doen misschien wel nog te verkiezen is boven cardio-achtige trainingen zoals hardlopen of wandelen?
2: Ja, voor je insulinegevoeligheid wel. He, dus maar cardio-achtige trainingen hebben weer andere voordelen voor je stofwisseling en je algemene conditie. He, je mitochondriële gezondheid gaat daarmee vooruit en het heeft gunstige effecten op je vetstofwisseling. Dus het heeft ook, dat heeft weer andere voordelen. Dus we weten ook heel goed dat een combinatie van cardiorespiratoire training, dus van dat duurtraining en van krachttraining, is eigenlijk het beste voor je metabole gezondheid.
1: Ja, vooral sprinten zou heel goed zijn, hè? Dus dat je wandelen eventjes afwisselt met sprinten.
2: Ja, dat is ook wat noem je die HIIT training, high intensity.
1: Interval training.
2: Interval, ja precies. De high intensity interval training. Dat je dus heel kort, heel heftig je inspant. En dan weer relatief rust neemt. En dan weer heel intensief inspant, dat blijkt een enorm gunstig effect op je stofwisseling te hebben. Ja.
1: Ja.
2: Daar moet je trouwens wel, daar hoort natuurlijk ook een vermaning, nou vermaning is zo'n naar woord, een disclaimer bij. Je moet echt oppassen met dat soort trainingen als op het moment dat je helemaal ongetraind bent. En zeker als je al wat ouder bent, dan kun je jezelf natuurlijk ook schade doen met echte hele intensieve trainingen als je dat niet goed voorbereid doet. Hè. Dus let daar wel op dat je niet zonder enige begeleiding opeens extreem intensief gaat trainen.
1: Ja. Of bouwt
2: rustig. Ik denk dat het echt belangrijk is om daar de nodige begeleiding bij te hebben als je niet gewend bent.
1: Ja, of bouwt rustig op. Hè. Begin met wandelen. Ga dan misschien in een wat hoger tempo wandelen.
2: Ja, precies.
1: Ja.
2: Bouw het vooral echt rustig op. Niet te intensief meteen.
1: Nee, en kijk wat er gebeurt met je hartslag.
2: Ja, helemaal eens. Mm-hmm. Ja.
1: Oké, nou hartelijk bedankt voor het antwoord op deze vraag, Hanno Peil.

0: Wauw. Een beetje Elo Queen-achtig. En het is gewoon een Nederlandse band, niet voor te stellen. Valencia en Gaia.
1: Gezondheidsnieuws.
0: Het extract van de alg Hematococcus pluvialis, rijk aan astaxanthine, vermindert vermoeidheid door spiercellen te beschermen tegen oxidatieve stress. De stof activeert specifieke routes in het lichaam die de energieproductie in de mitochondriën verbeteren en de natuurlijke afweer versterken. In muizenproeven zwommen de dieren aanzienlijk langer voordat ze uitgeput raakten, terwijl markers voor spierschade en ontsteking daalden. Dit volledige algenextract lijkt hierbij effectiever dan alleen de pure astaxanthine, dankzij de synergie met andere natuurlijke stoffen in de alg. Dus ja, dat is natuurlijk een heel veelbelovend iets voor sporters die hun uithoudingsvermogen willen vergroten. Het gaat dus over de alg Hematococcus pluvialis. En melatonine met vertraagde afgifte verbetert de slaapkwaliteit effectief zonder ernstige bijwerkingen. Deze vorm helpt je sneller in slaap te vallen en verlengt ook de totale slaapduur en maakt je nachtrust efficiënter. Het is echter niet bewezen dat dit beter werkt dan gewone melatonine, omdat directe vergelijkingen ontbreken. De bijwerkingen waren mild, zoals lichte hoofdpijn, en kwamen even vaak voor als in de placebo-groep. Dus het is in ieder geval de moeite waard om beide vormen uit te proberen. En dit ging dus over melatonine met vertraagde afgifte. Meer nieuws komt natuurlijk straks en ook in het tweede uur. Ja, toch? Even een jingeltje dan tussendoor.
1: Here's some great advice. Listen to the Dunderdag Date every week to keep yourself informed on the latest health news.
0: Ja, oftewel, luister vaak, zo vaak als je kan. Hier is Heatwave. En hun nummer heet Groove Line. Het is de lange versie, dus misschien kap ik hem heel klein beetje af.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong.
1: Ook dit jaar wordt de wettelijke inzamelingsnorm van 90% voor statiegeldverpakkingen waarschijnlijk niet gehaald. Verpakt verwacht 77-81% voor plastic flessen en 85-89% voor blikjes. Ondanks extra inleverpunten, winacties en loterijen blijven de percentages achter. Sinds de invoering van statiegeld zijn de doelstellingen nog nooit bereikt. Een 58-jarige man uit Breda is aangehouden voor meerdere verkrachtingen en pogingen daartoe tussen 2001 en 2011. Nieuw DNA-onderzoek leidde via een familielid naar de verdachte. Hij zit sinds 11 augustus vast en zijn voorlopige hechtenis is met 90 dagen verlengd. Het onderzoek betreft een langdurige cold case-zaak. Mona Keijzer wil in november een nieuwe sociaal-conservatieve partij oprichten. Ze pleit voor een kleinere wereld, minder subsidies, minder migratie en minder duurzaamheidsbeleid. Volgens haar voeren bestaande rechtse partijen hun plannen onvoldoende uit. Keijzer mikt op 20 tot 30 kamerzetels en spreekt openlijk de ambitie uit premier van Nederland te worden. De UEFA bereidt mogelijke strafrechtelijke procedures in Zwitserland voor tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino vanwege een inmiddels ingetrokken plan om WK-rechten commercieel te verkopen. De bond vraagt een Amerikaanse rechtbank om documenten en getuigenverklaringen. Ook Thrive Capital, de beoogde investeerder, zou onderwerp van het onderzoek kunnen worden. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel, veel regen en windstoten tot 60 km per uur. Morgenochtend wordt het tijdelijk droger en zonniger. Morgenmiddag volgen opnieuw zware buien, mogelijk met windstoten tot 75 km per uur en hagel. Het wordt dan zo'n 22 graden.
0: En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het wordt voorzichtig aan wat drukker op de weg. Er ontstaan wat korte files. Een paar opvallende. De A1 om te beginnen. Engelo richting de Duitse grens. Bij de controles daar een kleine 10 minuten vertraging. De A12 Arnhem-Oberhausen. Daar bij de grens een kwartier op onthoud. Dan is er een ongeluk gebeurd op de A16. Van Rotterdam naar Breda. De hoogte van Dordrecht Centrum. De weg is vrij, maar de vertraging nog een kwartier. En de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Daar gebeurde een ongeluk tussen Knoopend Waterberg en Hoenderloo. Rechterrijstrook is dicht en de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeer.

0: zijn er weer. Dit is de Donderdag Date.
1: De Donderdag Date.
0: Je hebt het weer gevonden.
2: Your DJ, Frank Reuters.
0: En dat waren de Bee Gees. You should be dancing.

0: zegt wie dit is. Gene Chandler.
1: Heeft hij?
0: En Get Down.
2: Blijf fit, gezond en mooi. Dit is de Donderdag Date. Dit is de Donderdag Date met gezondheidsnieuws.
0: Voor mensen met hart- en vaatziektes is het mediterrane dieet een krachtig wapen tegen een tweede aanval of vroegtijdig overlijden. Wie dit dieet of voedingspatroon strikt volgt, ziet het risico op nieuwe hartproblemen met 40% dalen en de kans op overlijden met een kwart. Ook de sterfte door hartziektes zelf daalt aanzienlijk, met maar liefst 16% ten opzichte van mensen die het dieet negeren. Dit komt doordat de overvloed aan groenten, vis en olijfolie direct werkt aan de oorzaak. Het verlaagt de bloeddruk, het remt ontstekingen en verbetert de conditie van de bloedvaten. En een spray met rozemarijnolie en aloe vera beschermt patiënten na een operatie effectief tegen doorlichtwonden. In een grote studie ontwikkelde slechts 5% van de gebruikers deze pijnlijke plekken, tegenover maar liefst 31% in de placebo-groep. De combinatie van beide stoffen werkte beter dan elk middel apart en verlichtte ook de pijn en de huidtemperatuur op de kwetsbare plekken. Twee keer per dag sprayen blijkt dus een simpele en ook natuurlijke manier om huidschade door lang doorliggen te voorkomen. Zometeen hier Els Cornelis, orthomoleculair therapeut, over het verbeteren van de vruchtbaarheid met een supplement. Ze heeft er al eerder over verteld en kan je zien op de website van dit programma. Hier is Carol Douglas en haar versie van Night Fever.

0: Voor meer informatie www.dedonderdagdate.nl.
1: Els Cornelis, nu ortomoleculair therapeut. Hallo Els.
2: Dag Frank.
1: Eerder heb je verteld dat jullie proberen ook in de praktijk vrouwen te helpen die graag zanger willen worden. En het is nog niet gelukt. Jullie kijken naar heel breed naar onder andere voeding en slaap en zo en stress. Om de functie van de mitochondriën in kaart te brengen, de schildklierfunctie en het vaginaal microbioom. Zijn er nog andere middelen en ingangen die jij of jullie in de praktijk inzetten hiervoor?
2: Ja, wel, ik wil het eens hebben over een stofje, zijnde inositol. Inositol is zo'n stofje dat goed onderbouwd is bij PCOS, wat we geen PCOS meer mogen noemen, want dus de naam is veranderd naar PCOM. Hè. En dat ook zwangerschapsuitkomsten natuurlijk negatief in de hand werkt. Maar mioinositol is ook een goede stof om te gebruiken als een soort signaalmoleculen, waarbij dat cellen beter luisteren naar hormonale signalen. Dus ook in het kader van een zwangerschapswens is inositol een mooie die we dan veel gebruiken. Wat is inositol? Dat wordt inderdaad veel gerekend tot de B-vitamines. Maar strikt genomen is geen B-vitamine, omdat je lichaam dat eigenlijk wel zelf kan aanmaken uit glucose. Als je dan bijvoorbeeld met metabool syndroom of insulineresistentie kampt, wordt dat ook al moeilijker. Maar het zit ook een stukje in voeding trouwens. De bronnen van inositol zijn voedingsbronnen met fitinezuur. Dus concreet zijn dat granen, noten, zaden, pitten. Alleen kunnen wij als mens, herkauwers kunnen dat, maar een mens is geen herkauwer, dus wij kunnen dat moeilijk omzetten, of wij kunnen moeilijk dat inositol uit die fitinezuurhoudende voedingsmiddelen halen, tenzij dat we daar een proces op doen, zijnde fermenteren of beken. Dan wordt dan granen, het brood, daar zit fitinezuur in, maar dan kan je moeilijk inositol uithalen, ga je dat brood gaan fermenteren, dan lukt dat beter. Ja. Hetzelfde met noten, zaden, pitten. Als je dat voor het nachtje laat weken en je gaat dat dan eten, dan ga je daar ook meer in staat zijn om die inositol uit dat fitinezuur te halen. Dus inositol kan je inderdaad lichaams eigen aanmaken en een stuk uit voeding halen. Maar om dat therapeutisch in te zetten, gaan we naar 4 gram inositol per dag. En waarom zou je dat doen? Ik zeg het omdat dat een beetje een signaalmolecule is. En dat helpt je cellen beter te luisteren naar hormonale signalen, bijvoorbeeld insuline. Dat staat bijvoorbeeld letterlijk tegen je cel, neemt beter insuline op. Vandaar dat dat bij PCOM, wat dat eigenlijk een metaboolprobleem is, ook wel goede resultaten heeft. Maar bijvoorbeeld, het gaat ook aan een follikel zeggen, ik krijg het een beetje plastisch uit, van door inositol reageer beter op follikelstimulerend hormoon. Waarbij dat je dus meer kans hebt dat follikelstimulerend hormoon gaat binden op je cel, waardoor eicellen beter gaan uitrijpen, om dan uiteindelijk tot een eisprong te leiden. Dus wij gebruiken dan inositol altijd in combinatie natuurlijk. Meestal zijn dat complexen van 4 gram inositol. En dan een combinatie met een aantal zaken die ik benoemd heb. Q10 bijvoorbeeld, B-vitamines, maar ook zink, selenium zijn belangrijk. Dus dat is wel iets dat ik qua stof zeer interessant vind in dat kader.
1: Grappig dat fitinezuur komt meestal in een heel negatief daglicht, omdat het mineralen aan zich bindt. Maar dat het ook een functie kan hebben in je lichaam. En zeker door fermenteren en weken.
2: Maar dat is zo. Fitinezuur wordt altijd in een negatief daglicht geplaatst. Tenzij dat eigenlijk een heel functionele stof is. Maar inderdaad, fermenteren en weken, dat zijn dan wel twee zaken. Het is een beetje door de industrialisatie van de voeding dat fitinezuur een negatieve impact heeft. Maar eigenlijk op zich heeft dat helemaal niets negatiefs. In tegendeel, dat zit vol fosfor. En fosfor heb je dan weer nodig voor ATP aanmaak of energie aanmaak.
1: Dus mooi. Goed om te weten dat het ook, overigens ook bij de man trouwens, goed werkt als een signaalmolecuul voor het verbeteren van hormoonwerking. He, dus insuline is natuurlijk ook een hormoon.
2: Ja, klopt. Inderdaad. Dus inositol te onthouden in functie van zwangerschapswens.
1: Ja, dus dat zetten jullie ook vaak in de praktijk bij jullie.
2: Ja.
1: Zijn er nog andere middelen die jullie inzetten die nog niet genoemd zijn eerder?
2: Ja, meestal zijn het dus, gaat het dus echt over mitochondriale zaken. Hè? Dus B's, Q10, ook antioxidanten zijn belangrijk natuurlijk. Dus vitamine E, vitamine C, best in complexen, Q10, maar die antioxidanten werken samen. Net omdat alles dat te maken heeft met zwangerschap, dus van het uitrijpen van eicellen tot de innesteling, tot de celdeling, dat dat zeer energierijke processen zijn die veel zuurstof verbruiken. En dan kan je wel wat extra antioxidanten gebruiken natuurlijk om die vrije radicalen van die zuurstofreactie tegen te gaan. Zink en selenium, ja, dat zijn natuurlijk ook die mineralen hebben ook een claim, dat bijvoorbeeld, we spreken nu over vrouwen, maar ja, ook mannen zijn natuurlijk gevoelig voor bijvoorbeeld zaadcellen die te weinig motiliteit vertonen, te weinig bewegelijk zijn. En zink en selenium, ja, die hebben zelfs een claim dat ook aanzet tot een goede spermatogenese en goede motiliteit. Dus ja, de man moet weer ook bij betrekken. Hè. Hmm. En toxines, dat is ook aangetoond dat het ook een zeer negatieve impact heeft vaak op eicel- en zaadcelkwaliteit.
1: En welke toxines met name? Bedoel je de toxines die pathogene virussen, bacteriën en schimmels aanmaken? Of microplastic?
2: Ja, maar het gaat eigenlijk voor. Ja, toxines hebben we natuurlijk in ons milieu zit er vol van. Hè? Dus het zijn eigenlijk vooral milieutoxines of phthalaten of BPA's die je gewoon in heel veel plastics vindt of keukengerei en al die zaken. Want er bestaat zoiets als de bloed-follikelbarrière bijvoorbeeld. Hè? Als dan eicel matuur wordt en rijpt, dan zit dat in een follikel, een follikelvocht. Bij een zaadcel is dat ook zo, dat zit in zaadvocht. En dat is natuurlijk verbonden, in dat vocht zitten cellen die zaadcellen en die eicellen voeden, maar dat is natuurlijk verbonden met je bloedbaan, vandaar de bloed-follikelbarrière. Dus logisch dat er dan natuurlijk wat er in de bloedbaan komt, ook in dat follikelvocht zit. Dus ja, het loont ook wel de moeite om, je kan natuurlijk je leven nu eenmaal in een toxisch milieu, dus je kan zeker niet alles mijden, maar wat je zelf kan doen qua plastics en qua huidverzorging en wat je poetst, dat heb je wel, of pesticiden bijvoorbeeld, dat je dat zoveel mogelijk mijdt, heb je wel een beetje impact op. Hè?
1: Ja,
2: maar dat speelt zeker een rol. En bij mannen is het ook zo dat voor het gsm's die in een broek zitten, dat zeker ook wel niet vast kan zijn. Omdat die temperatuur dan te hoog oploopt. En zaadcellen kunnen moeilijk matuur worden bij hoge temperatuur.
1: En de sauna, hè? Dat kan ook een oorzaak zijn.
2: En de sauna, ja, dat kan ook een oorzaak zijn. Als je veel naar de sauna gaat als man, dan moet je toch oppassen. En je wilt vruchtbaar blijven, dan moet je een beetje meer oppassen.
1: Moet je het zaakje koelen?
2: Ja, dan moet je het zaakje koelen. Ja, ja. Inderdaad. Ja.
1: Oké, hartelijk dank, Els.
2: Ja.

Wat een mooie combinatie van zo'n hele lage stem met zo'n dame. Dit zijn The Night People. En again, ik heb hier net even zitten stofzuigen, maar er komt echt een hele, ja, nou, een beetje vieze geur uit die stofzuiger. Ik denk toch dan tijd voor een nieuwe zak of zo. Of misschien heeft iemand er heel klein beetje water mee opgezogen. Weet niet.

0: De headlines uit het nieuws.
1: Ook dit jaar wordt de wettelijke inzamelingsnorm van 90% voor statiegeldverpakkingen waarschijnlijk niet gehaald. Sinds de invoering van statiegeld zijn de doelstellingen nog nooit bereikt. Een 58-jarige man uit Breda is aangehouden voor meerdere verkrachtingen en pogingen daartoe tussen 2001 en 2011. Mona Keizer wil in november een nieuwe sociaal-conservatieve partij oprichten. Keizer mikt op 20 tot 30 kamerzetels en spreekt openlijk de ambitie uit premier van Nederland te worden. De UEFA bereidt mogelijke strafrechtelijke procedures in Zwitserland voor tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino vanwege een inmiddels ingetrokken plan om WK-rechten commercieel te verkopen. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel, veel regen en windstoten tot 60 km per uur. Morgenochtend wordt het tijdelijk droger en zonniger. Morgenmiddag volgen opnieuw zware buien, mogelijk met windstoten tot 75 km per uur en hagel. Het wordt dan zo'n 22 graden.
0: En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het wordt voorzichtig aan wat drukker op de weg. Er ontstaan wat korte files. Een paar opvallende. De A1 om te beginnen. Hengelo richting de Duitse grens. Bij de controles daar een kleine 10 minuten vertraging. De A12 Arnhem-Oberhausen. Daar bij de grens een kwartier op onthoud. Dan is er een ongeluk gebeurd op de A16 van Rotterdam naar Breda, de hoogte van Dordrecht Centrum. De weg is vrij, maar de vertraging nog een kwartier. En de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Daar gebeurde een ongeluk tussen knooppunt Waterberg en Hoenderlo. Rechterrijstrook is dicht en de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeers.

0: Een shake met wei-eiwit vlak voor het ontbijt kan de bloedsuikerpiek bij mensen met diabetes type 2 effectief dempen. Deze eiwitten zorgen namelijk voor een snellere insulineafgifte en vertragen de maaglediging, waardoor suiker geleidelijker in het bloed komt. In een kleine studie daalden de glucosewaarden na de maaltijd, terwijl de levels van insuline en verzadigingshormonen juist stegen. Wei-eiwit werkt dus als een natuurlijke rem op de suikerstoot als je het supplement ongeveer een half uur voor het eten inneemt. Tomatensaus, rijk aan lycopeen, vermindert de hoeveelheid vet in de lever, beter dan gewone saus bij mensen met een vervette lever. Na 12 weken daalde het levervet met 11% in de groep die de speciale saus had, tegen slechts 3% bij de commerciële variant. Opvallend genoeg vertaalde dit zich niet in betere waarden voor bloedsuiker, cholesterol of leverenzymen in het bloed. Omdat de verbetering alleen in de leverscan zichtbaar was en niet in andere gezondheidsmarkers, is het nog te vroeg om deze tomatensaus als behandeling aan te bevelen. Maar ja, het is natuurlijk wel een hele smakelijke toevoeging aan het dieet, maar lost het onderliggende metabole probleem niet volledig op.
1: Say oops, upside your head. Say oops, upside your head. Say oops, upside your head. Say oops, upside your head.
0: Ja, dat zullen we dan maar zeggen dan. Oops, upside your head. Oké. Okay.

0: the heart and the brain. They're synchronized like everything in the body. But when the blood flow to the brain stops, a stroke happens. Sudden severe headache, loss of balance, or slurred speech could be the signs of a stroke. And getting to the hospital within 3 hours can save you or a loved one. The clock is ticking. Learn more at startwithyourheart.com. A message from the Justice Warren Heart Disease and Stroke Prevention Task Force.
1: De Donderdagdate is Gezondheidsnieuws Radio.
2: Eduard de Wilde is bij ons. Hallo Eduard.
3: Hoi Frank.
2: Als biohacker is het natuurlijk heel interessant. Peptiden, er zijn er heel veel. Peptiden zijn volgens mij aan elkaar geplakte aminozuren.
3: Ja.
2: En als je die op een bepaalde manier aan elkaar plakt, hebben ze een hele eigen aparte functie.
3: Ja.
2: Ja, ja, ik ben benieuwd. Wat vind jij daarvan?
3: Ja, dat is echt een heel, heel interessant onderwerp. Het is ook een hele grote trend in de biohacking scene. Het zijn inderdaad korte ketens aminozuren en die fungeren als signaleringsmoleculen. En die peptides die komen ook gewoon voor in je lichaam. En door extra van die peptides in je lichaam te stoppen, kun je je lichaam eigenlijk extra stimuleren om bijvoorbeeld bepaalde onderdelen te repareren of om te groeien of om je immuunsysteem te ondersteunen. Je hebt er zo verschrikkelijk veel. En het is heel, heel interessant omdat het eigenlijk een soort brug is tussen meer de holistische manier om te kijken naar gezondheid en ook te kijken, de ortomoleculaire therapie met supplementen en dergelijke en de traditionele medische wereld met medicijnen. En dit zit er in feite tussenin. En wat je ziet is dat er een grote druk is om het te verbieden, omdat ze zo waanzinnig effectief zijn. In 2023 zijn een hele groot aantal populaire peptides die zijn in Amerika ook verboden. In Nederland of in Europa zijn ze ook niet toegestaan om aan consumenten te verkopen. Ik geloof dat je het wel kunt gebruiken als je met artsen werkt. Maar het is een trend die eigenlijk niet meer om te keren is. Dus op het moment dat ze het verder gaan verbieden, dan zal er een onderstroom blijven, zeg maar een zwart circuit, grijs of zwart circuit, hoe je het ook mag noemen. Omdat mensen er zo veel positieve resultaten mee boeken, dat maakt dat die trend gewoon onomkeerbaar is. En je hebt heel veel anti-aging peptides, dus voor groeihormonen, voor het boosten ervan met ipamorelin en tesamorelin en voor het herstellen van je beleiding van je darmen. De BPC 157 is bijvoorbeeld een hele populaire. Die wordt ook gebruikt bijvoorbeeld voor het herstellen van je banden. Hè? Van, hoe noem je dat?
2: Voor je spieren.
3: Je spieren en de banden waarmee je gewichten op zijn plek houdt. Ik heb het zelf ook gebruikt. Bijvoorbeeld, ik heb je verteld in een andere uitzending over mijn blessure met waterskiën, dat ik mijn lies gescheurd heb. En ik heb toen ook onder andere de BPC 157 genomen. Kijk, wat tricky is met die peptides, is dat de meeste die moet je nog injecteren. Dus dan, wanneer je ze dan bestelt bij een goed laboratorium, en dat is een andere waarschuwing. Juist ook omdat het in zo'n zwart circuit zit, zijn er natuurlijk heel veel opportunisten, cowboys, die peptides aanbieden, waarvan je niet weet of de kwaliteit goed is, of het uit een goed laboratorium komt, of het goed getest is. En dan is het dus gewoon gevaarlijk om ze te gebruiken. Maar wanneer je ze bestelt, dan komen ze in een potje en die moet je dan koelen. En op het moment dat je ze wil gaan gebruiken, dan moet je ze weer opnieuw activeren, noem ik het maar even. Dat is door gedestilleerd water aan toe te voegen. Of hoe noem je dat?
2: Bacteriologisch water.
3: Ja, precies, bacteriologisch water. Dus dat betekent dat het volledig ontsmet is. Dus dat er geen risico is dat er verkeerde bacteriën in zitten. Dus dat spuit je dan in dat potje, zodat dat potje, nou ja, dat er bij wijze van spreken 10 milliliter oplossing in zit. En dan moet je vervolgens uitrekenen hoeveel milligram van die peptides jij nodig hebt. En dan moet je met een insulinespuit dat weer uit dat potje trekken. En het dan vervolgens in je buikvet bijvoorbeeld injecteren. Nou, dat is een heel gedoe. Heel veel mensen die groeien al bij het idee dat ze dat zelf moeten doen. Mm-hmm. En je hebt natuurlijk wel enige intelligentie nodig om ervoor te zorgen dat je het op de goede manier vermengt. En op een veilige manier ook weer eruit haalt en op een veilige manier toedient. Het is niet echt iets wat ik zou aanbevelen dat iedereen die luistert, dat die gewoon zelf maar moet gaan experimenteren. Want als je de verkeerde dingen doet, dan kan het ook gevaarlijk zijn. Er zijn ook mensen die denken van oké, er zijn tientallen peptides. Ik ga ze gewoon allemaal nemen, want dan help ik zowel met een immuunsysteem als anti-aging, als noem het allemaal maar op. Mm-hmm. Maar dat is ook niet handig, want dan weet je namelijk niet hoe zij op elkaar werken. Dus want dat is niet onderzocht. Heel veel van die peptides die zijn nog niet dubbel klinisch onderzocht op mensen. Dus op het moment dat je allerlei dingen gaat combineren, dan heb je geen idee of je veilig bezig bent of niet. En een ander, ik zou zeggen waarschuwing, is dat mensen verwachten er wonderen van. Dat geldt heel veel voor alles wat met veroudering te maken heeft. Is dat mensen met een ongezonde leefstijl, die merken dat ze allemaal achteruit gaan, denken van ik ben op zoek naar de magic pill. En dan een supplement kiezen waarvan ze denken van oké, daarmee, omdat daar de claim energieproductieverhoging aan wordt toegekend, denk ik van oké, dan heb ik gewoon nog voldoende energie voor de rest van mijn leven. Maar op het moment dat jij je leefstijl niet op orde hebt, dan hebben heel veel van die supplementen, maar ook heel veel van die peptides, hebben weinig effect. Je zult eerst moeten zorgen dat je de oorzaak van bepaalde aandoeningen, dus als je overgewicht hebt of je hebt diabetes of je hebt allerlei andere aandoeningen, dat je zorgt dat je leefstijl op orde is en dat je je lichaam eigenlijk klaarmaakt. En dan kun je met peptides kun je dan vervolgens hele interessante resultaten boeken.
2: Ik ben benieuwd, heb jij al wel eens iets geïnjecteerd of neem je de orale versies?
3: Nou ja, bijvoorbeeld die BPC 157, die heb ik geïnjecteerd. Je hebt ze ook in capsule. Mm-hmm. En daarvan suggereert men dat het misschien minder effectief is voor je spieren. Dus op het moment dat je blessures hebt. Omdat het dan eerst door je darmen heen moet. En dan wordt het in je darmen wordt het verteerd. Dus daarvan wordt gezegd dat het veel effectiever is om je bijvoorbeeld een leaky gut, om die te herstellen met een capsule, met BPC 157 in een capsule. Terwijl als je spieren en banden wil herstellen, dat het dan veel slimmer is om het te injecteren. En misschien zelfs te injecteren in de buurt van de locatie van de blessure. Maar omdat het zo'n booming business is en omdat dat injecteren voor veel mensen een gigantische drempel is, komen er ook steeds meer verschillende delivery, hoe zou je dat in Nederland zeggen? De
2: manieren van toediening.
3: Toedieningsvormen. Ja. Dus je hebt tegenwoordig ook patches voor bepaalde peptides.
2: Ja, las ik.
3: Ja, dus dan plak je gewoon zo'n patch. En er zitten dan van die piepkleine naaldjes in. Die plak je op je arm. En je hebt ook sprays steeds meer. En dan is het idee dat het dan door je
2: door je huid.
3: Ja, door je huid wordt opgenomen. Ook dat dat je het onder je tong doet. Dus de industrie die is natuurlijk heel inventief om te kijken van zijn er andere manieren om die drempels weg te halen dan het injecteren.
2: Ja. Even tot slot, wat vind jij nog goede bronnen van informatie als je daar verder op een veilige manier iets mee wil doen?
3: Ja, Jay Campbell, die is in de biohacking scene, is dat eigenlijk wel een autoriteit. Dus die zou je kunnen opzoeken en die heeft waanzinnig veel informatie erover. Die heeft er ook boeken over geschreven. Die was ook op de Health Optimization Summit, waar ik afgelopen weekend naartoe ben geweest. En die ook een presentatie heeft gegeven over peptides.
2: Oh ja, ja. Nou, interessant. Dankjewel nu voor nu, Eduard.
3: Maar Frank, ik zou nog één ding willen zeggen. Van op het moment dat je met peptides aan de slag wil, ga naar een expert die er echt verstand van heeft. Of een arts die er echt verstand van heeft, die er ook mee bezig is. Want het zelf experimenteren ermee, dat kan echt tricky zijn.
2: Dat snap ik, zeker. Oké, dankjewel, Eduard, voor al deze informatie.
3: Dank je wel.

0: met een flinke gitaarsolo. Dat was Snowy White. Eigenlijk best een heel mooi nummer. Een beetje een ballad-achtig. Een heavy ballad. Ook wel zoiets, ja. Bird of Paradise. En als je denkt, huh, wat is dit?
1: Dit is Frank Ruiters met de donderdagdate.
0: Yep, dat je het even weet.
2: Jouw date op de donderdag. Blijf fit.

laatste minuutjes tikken weg. Maar we hebben nog even. Dus we gaan volop genieten van de laatste. Na 7 minuten van de donderdag date. Of 8, zoiets. Nou, zie maar, dit zijn de Donderdots. Mooie tekst. Don't give up.

0: Ja, yeah, dat je het even weet. Don't give up. Nog even heel snel één bericht, als ik het red in 60 seconden. Rode Salie verlicht plasproblemen bij mannen beter dan het bekende salpomedo of zaagselkruid. Dat blijkt uit een kleine pilotstudie. Rode Salie wordt ook wel Danshen of Chinese Salie genoemd. En kent heel veel toepassingen, is populair in de traditionele Chinese kruidenleer en doet ook iets gunstigs met de seksuele functie van de man. En de Latijnse naam is Salvia Militorica. Nou ja, zoiets. Hey, dit was de donderdagdate voor nu. Kijk even op de website, dedonderdagdate.nl. Dat is gezondheidsnieuwsradio.nl. En nou, kijk maar wat je daar voor leuke dingen vindt. En dan zie ik jou weer graag. Zelfde plek, zelfde tijd, volgende keer voor nog veel meer daten. Het laatste voor vanavond, voor vandaag. Roxy Music. Take a chance on me. Nou, dus tot later, tot de volgende.
1: This has been another transmission of the Dunderdog Date, where we bring you health news, interviews with therapists and scientists, along with feel-good music to put you in the best mood. Please check out our website, dedunderdogdate.nl, to listen to the full 2 hours again, or to the interviews. Wishing you good health, we hope to meet you again at the next date, right here at the same time.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong. Bij de zware overstromingen in Nepal en Tibet zijn inmiddels bijna 400 mensen omgekomen. In Nepal zijn 389 lichamen geborgen en ruim 1400 mensen worden nog vermist. Bij de vermisten zitten ook veel buitenlanders, waaronder twee Nederlanders. Hulpdiensten hebben honderden mensen gered. Duizenden militairen en agenten zoeken verder naar overlevenden. De Verenigde Staten willen van de NAVO-landen meer zekerheid over het gebruik van Europese vliegbases en luchtruim voor militaire operaties, onder meer tegen Iran. Onderminister Colby benadrukt dat Washington geen volledige vrijheid vraagt, maar vooral voorspelbaarheid. De kwestie ontstond nadat Europese landen de Amerikaanse militaire operaties tijdens de oorlog met Iran niet direct volledig ondersteunden. Ook dit jaar wordt de wettelijke inzamelingsnorm van 90% voor statiegeldverpakkingen waarschijnlijk niet gehaald. Verpakt verwacht 77-81% voor plastic flessen en 85-89% voor blikjes. Ondanks extra inleverpunten, winacties en loterijen blijven de percentages achter. Sinds de invoering van statiegeld zijn de doelstellingen nog nooit bereikt. Een 58-jarige man uit Breda is aangehouden voor meerdere verkrachtingen en pogingen daartoe tussen 2001 en 2011. Nieuw DNA-onderzoek leidde via een familielid naar de verdachte. Hij zit sinds 11 augustus vast en zijn voorlopige hechtenis is met 90 dagen verlengd. Het onderzoek betreft een langdurige cold case zaak. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel, veel regen en windstoten tot 60 km per uur. Morgenochtend wordt het tijdelijk droger en zonniger. Morgenmiddag volgen opnieuw zware buien, mogelijk met windstoten tot 75 km per uur en hagel. Het wordt dan zo'n 22 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee files nog op dit moment. Om te beginnen de A12 Arnhem richting Oberhausen. Bij de grenscontroles daar 10 minuten op onthoud. En de A58 Eindhoven-Tilburg. Bij Moergestel staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. Vertraging ook hier nog 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeers.

0: The Beats Take Control. Met disco, soul, funk en alles wat lekker en ritmisch is. We nemen je mee naar de jaren 70, 80 en 90 op jouw Radio Excellent. Met het origineel undercover, waarin de relatie tussen twee platen wordt blootgelegd. En de 12-inch, waarin een lange dansbare plaat uit het grijze hit verder draaien. Laat weten op welke plaat jij helemaal uit je dak gaat en wij draaien hem. Mail je reactie naar mail@rijnroosendaal.nl. Het kan hier elke donderdagavond van 8 tot 10 uur op Radio Excellent in de meest ritmische live radioshow.
1: Let the beats take control. Rijn Roosendaal.

hit voor Lime. Your Love was de grootste hit en Baby Gone Love Tonight kwam daarna. Twee singles in de top 40 en de ene grootste hit in de opening vandaag. In deze aflevering van Let The Beat Take Control. Met Ray Rosendaal, de jaren 70, jaren 80, jaren 90, disco, zoals je het gewend bent. En ook vandaag doen we dat weer in deze dansbare radioshow. Wil je meeneemt naar de discotheken van de leer. Ja, Brothers and People, Don't Stop Your Music klinkt nu terug aan 1979.

The 90s, MC Saan, The Real McCoy en Don't Stop. Van de jaren 90, nou, weet je, nou, dit was een markante single, denk ik zo. Dat hoor je terug in Let the Beast Take Control. In het kader van de jaren 70, jaren 80 en jaren 90 disco. Zoals wij die regelmatig doen hier in deze radioshow. Hey, reacties zijn welkom op Rijnet, discoplasticradio.nl. Zeker als je getuige bent in de making-of op donderdagavond.

Nederlandse discoband. En ze hadden maar een paar hitjes in de top 40. Dit was er een van de weinigen die in de top 40 voorkwam. De Limerence CR, Marianne Hemelblijen, die luistert ook momenteel, is getuige van de making-of. En ik zie allerlei dansende poppetjes voorbij komen in de WhatsApp hier. Dat betekent dat het aanstaat, deze fijne disco-single uit Nederland. De Limerence CR. Zeg ja tegen het leven, wij tweeën samen onder het motto The Limits CR. The Whispers nu, and I can make it better. Wij samen, we maken er wat leuks van. The Whispers, terug van 1981 al hier.

Dag dames, zijn we met Smith & Nigel. Tja, de hemel die een engel mist. Vrij vertaald. Leidt ons naar Tosje Deel te komen voor twee platen met een duidelijke relatie. Goede ideeën ervoor hebben. Je mag het me altijd melden. Laat het maar weten via reinetdiscoclassicradio.nl. reinetdiscoclassicradio.nl. Als iemand er is waar je dat kunt communiceren, dan nemen we dat gewoon mee. En de volgende keer ga je voor de eeuwige roem zoeken.

0: twee plaatjes tak van door te staan. Dat doen we vandaag met de twee volgende weekjes. Het was in 1979 dat Prince de single I Feel For You releasde. Prince, alias Defcap, alias de symbool. Als je al die naam bij elkaar veegt, er zijn er nog veel meer werkjes dan alleen maar wat hij onder de naam Prince heeft uitgebracht. Dat waren 40 singles. Most Beautiful Girl in the World, Purple Rain, Kiss, When Doves Cry. Maar Feel For You kwam niet voor in de top 40, dan wel tippen aan. Maar staat er ergens op het album van Prince. Maar je kent deze single natuurlijk van een heel ander artiest. Dat hoef ik eigenlijk niet te vertellen, misschien dat je het al wel in de gaten hebt. 1984, we hebben hier Chaka Khan en I Feel For You. Single geproduceerd door Prince natuurlijk. Was het de grote hit van Chaka Khan. Deed het 14 weken in het top 40. 14 weken. En het piekt op nummer 7. And Every Woman. In twee versies daarna. En This Is My Night waren andere singles die succesvol waren van Chaka Khan. Maar I Feel For You was wel de grote hit. De single van Prince dus. Je mag zelf een plaatje leuker vinden. Het origineel van Prince. I Feel For You uit 1979. Of de remake van Chaka Khan. I Feel For You uit 1984. Een betere. Aan jou de keuze bij deze.
1: Het origineel.
2: En de cover.

traditioneel dan wel de koffer. Op een gegeven moment toch wel de koffer, hoor. Ondanks dat Prince de Mens zong en later nog een keer produceerde voor Chaka Khan. Nou, Feel For You werd toen de grote hit. En dat was ook de grote hit voor Chaka Khan. En zo geschiedde in het origineel de koffer. Twee platen met een duidelijke relatie. En als je daarvan goede ideeën weet, laat het mij maar weten. Je kan het gewoon melden via reinetdiscoclassicradio.nl. Twee platen die wat van elkaar weg hebben. Het kan een complete remake zijn. Het kan de melodielijn zijn of andere loopjes. Vertel het mij maar. Ik ga bewijzen dat de relatie er is. De twee werkjes takvol door te starten. Eerst voor deel dan de cover. Met het bekende shoutje ertussen. Let the beat take control. Dus de Vister en

Def Dave's Dope en It's Okay, It's Alright. De grote hits in de jaren 90. In Nothing To It was je andere single volgens mij nog. En daarna was het weer stil rondom Def Dave's Dope. Jouw middagmix, of jouw Let The Beast Take Control. Middagmix doen we ergens anders. Dus nu en dan associeer ik sommige platen weer met een ander radioprogramma. Maar dit is echt een real thing. Can You Feel The Force? Terug de jaren 80 nog een keer.

Judith Robertson, Caught in the Middle. Als een laatste gedaan in deze aflevering van de middagmix op de Let the Beat Take Control. Merk ik dat ik toe ben aan vakantie, mensen, want alle programma's door elkaar, dan gaat dat helemaal niet lekker, hè. Maar de swing zit er goed in ieder geval in dit radioprogramma. In de laatste single dus, Judith Robertson, Caught in the Middle. Nog eentje dan, op weg naar het nieuws en de commercials. Zometeen dan deel 2 van deze radioshow. Deze dame had er nodig hits in de jaren 80 en begin jaren 90. Ook nog eind jaren 70 volgens mij. Grace Jones, A Slave to the Rhythm.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong.
1: Ook de rechtbank Gelderland blijft dwangsommen opleggen aan diensttoeslagen wegens vertraging bij de afhandeling van schadeclaims van gedupeerde toeslagenouders. Ondanks een uitspraak van de Raad van State dat dwangsommen niet effectief zijn, vinden rechters ze noodzakelijk om besluitvorming af te dwingen. Tegen eerdere uitspraken loopt een hoger beroep. De werkzaamheden aan de hoge snelheidslijn tussen Hoofddorp en Rotterdam duren langer dan verwacht. Het traject bij Rijp-Wetering gaat in 2028 circa 3,5 maand dicht en in 2029 nog eens 50 dagen. Door constructiefouten rijden treinen al jaren langzamer. ProRail verwacht dat de maximumsnelheid pas in 2031 volledig terugkeert. Bij de zware overstromingen in Nepal en Tibet zijn inmiddels bijna 400 mensen omgekomen. In Nepal zijn 389 lichamen geborgen en ruim 1400 mensen worden nog vermist. Bij de vermisten zitten ook veel buitenlanders, waaronder twee Nederlanders. Hulpdiensten hebben honderden mensen gered. Duizenden militairen en agenten zoeken verder naar overlevenden. De Verenigde Staten willen van de NAVO-landen meer zekerheid over het gebruik van Europese vliegbases en luchtruim voor militaire operaties, onder meer tegen Iran. Onderminister Colby benadrukt dat Washington geen volledige vrijheid vraagt, maar vooral voorspelbaarheid. De kwestie ontstond nadat Europese landen de Amerikaanse militaire operaties tijdens de oorlog met Iran niet direct volledig ondersteunden. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel, veel regen en windstoten tot 60 km per uur. Morgenochtend wordt het tijdelijk droger en zonniger. Morgenmiddag volgen opnieuw zware buien, mogelijk met windstoten tot 75 km per uur en hagel. Het wordt dan zo'n 22 graden.
0: En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeers.

0: Take Control. Met disco, soul, funk en alles wat lekker en ritmisch is. We nemen je mee naar de jaren 70, 80 en 90 op jouw Radio Excellent. Met het origineel in de cover, waarin de relatie tussen twee platen wordt blootgelegd. En de 12-inch, waarin een lange dansbare plaat uit het grijze hit verder draaien. Laat weten op welke plaat jij helemaal uit je dak gaat en wij draaien hem. Mail je reactie naar mail@rijnroosendaal.nl. Het kan hier elke donderdagavond van 8 tot 10 uur op Radio Excellent in de meest ritmische live radioshow.
1: Let the beats take control.

Ach ja, Takes a Little Time kennen we al van deze groep. Dan deze maar een keer, die vergeten disco single 1985. Total Contrast en Hit and Run. Daarmee begonnen we deel 2 van Let the Beat Take Control. Wees welkom mensen. Jouw radioshow die gemaakt wordt op donderdagavond van 8 tot 10. Als je daar getuige van wilt zijn, dan moet je even afstemmen op www.discoclassicradio.nl. Dan kun je het allemaal volgen. We blijven in de jaren 80 hangen met The Whispers. It's a love thing.

De Chaplin Band, opgericht in 1982. Nee, 1976 was het. En dat relatief tot en met 1992. Dat is een grote hit met Elviro. En dit was dan weer zo'n vergeten single van ze. De Chaplin Band en Gold. Je hoort hem in de maxi. Ja, Let the Beat Stay Control. Dat weet ik je nog mist. Hè. Je kunt het gewoon bekendmaken via die adres. Rijn.disco.nl. Dat staat 7 dagen de week open. 24 uur per dag. En dan...

De Three Degrees en This Is The House. Let ons naar het item de Markante 12 inch. Een lange dansbare plaat uit grijs wit verleden of uit dit praten van nu. Je mag dat zelf inkleuren. Goede ideeën ervoor hebben. Dit kun je gewoon melden via het e-mailadres. Rijn@discoclassicradio.nl. Rijn, schrijf je met een korte ei. Dan komt hij ook aan. Rijn met een lange ei kennen we niet.

0: vandaag, dat is zeker goed. Rij met een korte ei at discoclassicradio.nl. Kun je suggesties als het gaat om de markante 12 inch. Dan wel origineel de koffer, dan wel een andere favoriete plaat die je wil aanvragen. Laat het mij maar weten. Een van die disco singles die niet heel vaak meer hoort. Zijn de artiesten die niet heel veel grote hits had, bij mij weten. En ook dit is niet echt erg bekend. Maar voor de fans wel weer bekend, denk ik. En hij is lekker. In het kader van een stukje high energy disco. Nog een keer deze plaat uit 1983. Early Bentley en The Boys Come Back to Town. En je hoort hem vandaag in de extended. Veel plezier ermee.
1: Listen. Do you want to know a secret? Move with me inside the strange world of the 12-inch. Where nothing is as it seems. Where everything has its place. And there's a place for everything. And anything can happen.

De Marc-André Pelvins. Het is al duidelijk, deze plaat heeft niet in de top 40 gestaan, maar is wel bijgebleven. Ik heb al vaker een lieve haatverhouding met de top 40 als het gaat om disco-muziek. Want deze plaat had er gewoon in moeten staan. Nog meer weken die we vandaag draaien in de uitzending van Let It Be Stay Control. Mis ik in de top 40. Waren geen hits. Kwamen gewoon niet voor. Waren verbannen. Maar mensen die houden van disco-muziek, die kennen het dan wel weer. Ideeën voor de Marc-André Pelvins, geef het maar op. Mail het maar door naar rijn@discoclassicradio.nl. Rijn met een kort uit. @discoclassicradio.nl. Nog meer dansbaar werk. Begin van de jaren 90. Alison Limerick. Where the Love Lives is hier in de Maxi.

Blijft toch wel een wereldalbum dit hoor. Het Stuurskal Desire van Nen Angela. En I'll Be Good, deze single. Daarmee maakten wij kennis met het album. Terug aan 1985. Let the beat take control, omdat we het jij nog miste. Mede door naar het discoplasticradio.nl.

Misschien kan je de single versie van deze track nog wel indrukken. Dit was een tijd de demo. Het is een tandje dunner, hè, deze. Nee, maar toch maar de originele release die uiteindelijk in de toffeer trekt. Want dit was toen een tijd de demootje wat naar de platenbaas ging. Is dit wat? En vervolgens werd het op een andere manier uitgewikst. En die single came misschien dan al. Princess

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong. Vanaf 1 september mogen grote binnenvaartschepen en bepaalde schepen met gevaarlijke stoffen 's nachts niet door het Amsterdam-Rijnkanaal. De stremming geldt van 10 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends en komt door personeelstekort bij de scheepvaartbegeleiding. De Glashaven en Prins Bernhard sluizen bij Tiel blijven 's nachts wel bereikbaar. Donald Trump zegt zich geen zorgen te maken over een Russische aanval op NAVO-grondgebied. Volgens hem zal president Poetin dat niet doen. Hij bevestigde niet dat CIA-directeur Radcliffe Moskou waarschuwde. Ook ziet hij voorlopig geen reden Rusland te straffen vanwege de samenwerking met Iran rond de Straat van Hormuz. Ook de rechtbank Gelderland blijft dwangsommen opleggen aan diensttoeslagen wegens vertraging bij de afhandeling van schadeclaims van gedupeerde toeslagenouders. Ondanks een uitspraak van de Raad van State dat dwangsommen niet effectief zijn, vinden rechters ze noodzakelijk om besluitvorming af te dwingen. Tegen eerdere uitspraken loopt een hoger beroep. De werkzaamheden aan de hoge snelheidslijn tussen Hoofddorp en Rotterdam duren langer dan verwacht. Het traject bij Rijp-Wetering gaat in 2028 circa 3,5 maand dicht en in 2029 nog eens 50 dagen. Door constructiefouten rijden treinen al jaren langzamer. ProRail verwacht dat de maximumsnelheid pas in 2031 volledig terugkeert. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel, veel regen en windstoten tot 60 km per uur. Morgenochtend wordt het tijdelijk droger en zonniger. Morgenmiddag volgen opnieuw zware buien, mogelijk met windstoten tot 75 km per uur en hagel. Het wordt dan zo'n 22 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn twee rijstroken dicht op de A50 richting Apeldoorn. Ze zijn bezig aan de weg tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderlo en daarom is je vertragingstijd 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
3: Goedenavond. Dit is donderdagavond. Wordt een avond om naar uit te kijken, want vanaf 10 uur hoor je de Hollands Muziekpaleis. De grootste hits, entertainmentnieuws, lifestyle tips, de bioscoopagenda. En speel je mee met de vraag van vandaag in de prijzenparade. Mijn naam is Rob Holland en ik neem je mee met de lekkerste muziek en de leukste informatie. Natuurlijk hier zo bij de muziek- en informatiezender Radio Excellent. Dus blijf erbij tot en met 12 uur is dit de Hollands Muziekpaleis.

Goedenavond muziekliefhebbers en welkom bij een gloednieuwe avond vol muzikaal plezier in het Hollands Muziekpaleis hier op Radio Excellent. We eindigen de dag met een knallend spelelement, de prijsenparade, dat de temperatuur doet stijgen, de beat doet dansen. Bereid je voor op een muzikale reis vol verrassingen, uitdagingen en natuurlijk heel veel hete hits. Dus draai die volumeknop omhoog, zet je dansschoenen klaar en laten we samen deze dag eindigen met de vraag van vandaag in het Hollands Muziekpaleis. De prijsenparade, alleen hier op Radio Excellent. En de vraag van vandaag is: met welk album brak Adele wereldwijd definitief door en won ze onder meer de Grammy voor Album of the Year? Met welk album brak Adele wereldwijd definitief door en won ze onder meer de Grammy voor Album of the Year? Was dat 19, was dit 21, 25 of 30? Dus welk album brak Adele wereldwijd definitief door en won ze onder andere de Grammy voor Album of the Year? Was dat 19, 21, 25 of 30? Als jij dat weet, stuur dan je oplossing naar studio@excellentfm.nl. studio@excellentfm.nl met erin je naam, je telefoonnummer en natuurlijk het adres waar we alles naartoe kunnen sturen. Maar het belangrijkste is natuurlijk het antwoord op de vraag van vandaag. Met welk album brak Adele wereldwijd definitief door en won ze onder meer de Grammy voor Album of the Year? Was dat 19, was dat 21, was dat 25 of was dat 30? Als jij dat weet, stuur dan je oplossing naar studio@excellentfm.nl.

0: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
1: Een hele goede avond en welkom bij Radio Excellent. Het weekend staat bijna voor de deur en dat betekent dat de bioscopen zich opmaken voor een drukke periode. Ben jij nog op zoek naar een leuke film? Dan hebben wij weer drie aanraders voor je. Toy Story 5, Woody, Buzz Lightyear en hun speelgoedvrienden zijn terug in een gloednieuwe avontuur. Dit keer krijgen ze te maken met de moderne technologie die hun vertrouwde wereld volledig op zijn kop zet. Toy Story 5 zit vol humor, emotie en prachtige animaties en is een feest voor jong en oud. Dan The Invite. Ben je liefhebber van thrillers? Dat mag. Dan mag je naar The Invite en dat mag niet ontbreken op je lijstje. Een mysterieuze uitnodiging leidt tot een avond vol spanning, geheime en onverwachte gebeurtenissen. Naarmate het verhaal zich ontvouwt, wordt duidelijk dat niemand is wie hij lijkt. Een film die je tot de laatste minuut blijft verrassen. Dan Jurassic World Rebirth. Voor de liefhebber van actie en avontuur is Jurassic World Rebirth een uitstekende keuze. Adembenemende achtervolgingen, indrukwekkende dinosaurussen en spectaculaire scènes maken deze film een van de grootste bioscoophits van dit moment. Dus een aanrader om zeker eventjes heen te gaan. Dit was het dan. De Radio Excellent Bioscoopagenda van vandaag. Morgen sluiten we de week af met een speciale vrijdageditie. Borden vol filmtips voor het weekend. Tot morgen. En natuurlijk blijf je luisteren naar Radio Excellent, waar je altijd als eerste op de hoogte blijft van het laatste entertainmentnieuws. Hier op de muziek- en informatiezender Radio Excellent.
2: Rijn Roosendaal.

Sylvester en Do You Wanna Funk. Daarmee begonnen we deel 2 van deze radioshow. Met de Beat State Control, de jaren 70, jaren 80 en jaren 90 disco. En de zaken die nog op de mail komen. Reinet@discoclassicradio.nl is het e-mailadres waar u kunt reageren en je suggesties bekend kunt maken. Nu Casey in the Sunshine Band en Keep It Coming Love, terug van 1976.

0: De headlines uit het nieuws.
1: Vanaf 1 september mogen grote binnenvaartschepen en bepaalde schepen met gevaarlijke stoffen 's nachts niet door het Amsterdam-Rijnkanaal. Donald Trump zegt zich geen zorgen te maken over een Russische aanval op NAVO-grondgebied. Volgens hem zal president Poetin dat niet doen. Ook de rechtbank Gelderland blijft dwangsommen opleggen aan diens toeslagen wegens vertraging bij de afhandeling van schadeclaims van gedupeerde toeslagenouders. De werkzaamheden aan de hoge snelheidslijn tussen Hoofddorp en Rotterdam duren langer dan verwacht. Door constructiefouten rijden treinen al jaren langzamer. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel, veel regen en windstoten tot 60 km per uur. Morgenochtend wordt het tijdelijk droger en zonniger. Morgenmiddag volgen opnieuw zware buien, mogelijk met windstoten tot 75 km per uur en hagel. Het wordt dan zo'n 22 graden.
0: En tot zover het weer en de headlines uit de

0: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn twee rijstroken dicht op de A50 richting Apeldoorn. Ze zijn bezig aan de weg tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderlo en daarom is je vertragingstijd 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
2: Nieuw in de spotlights. Luister al lekker. We nemen jullie mee op een fascinerende reis naar de meest trendy en boeiende aspecten van het Nederlandse leven. Luister al lekker is jouw dagelijkse dosis inspiratie voor alles wat het hart en zintuigen verheugt. September wordt steeds meer een vakantiemaand. De zomervakantie loopt langzaam richting de laatste weken, maar voor een groeiende groep reizigers begint de vakantie juist pas na augustus. September ontwikkelt zich steeds meer tot een aantrekkelijke reismaand. Dat heeft verschillende redenen. In Zuid-Europa is het vaak nogal heerlijk warm, terwijl de grootste hitte voorbij kan zijn. Populaire plaatsen worden rustiger en wie niet gebonden is aan schoolvakanties kan soms gunstiger uitzien met de accommodaties en vervoer. Ook de drukte op de weg neemt af. De bekende zwarte zaterdagen verdwijnen uit beeld en veel bestemmingen hoeft u niet meer in dezelfde lange rij te staan voor een terras, museum of een parkeerplaats. Er komt bij dat steeds meer vakantiegangers rekening houden met extreme temperaturen en overtoerisme. Midden in het hoogseizoen naar een zeer warme of overvolle bestemmingreis is daar minder vanzelfsprekend geworden. Voor gezinnen met schoolgaande kinderen is september natuurlijk lastig. Maar voor stellen, ouderen en mensen die hun verlof flexibel kunnen opnemen, heeft dat tussenseizoen sterke kaarten. Dus wanneer u denkt dat de zomer bijna voorbij is, hoeft dat voor uw vakantie helemaal niet zo te zijn. Minder drukte, vaak nog goed weer en toch het gevoel van even helemaal weg. September zou zomaar het nieuwe augustus kunnen gaan worden. Heeft u ook leuke plannen of heeft u leuke tips om ergens naartoe te gaan? En wilt u dat met ons delen? Dat kan dat natuurlijk zeker. U kunt het sturen naar studio@excellentfm.nl, studio@excellentfm.nl. Met de leukste tips voor leuke vakantietips, leuke vakantiedingen waar je heen kunt gaan. Ja, bijvoorbeeld in september of in oktober. Nou, laat het ons even weten. studio@excellentfm.nl.

0: Radio Excellent. Rob Holland.
1: Ja.
0: Hollands Muziekpaleis.
2: Goedenavond en welkom bij het meest sprankelijk moment op de radio. We duiken in de wereld van de glitter en glamour en onthullen we de laatste nieuwtjes uit de showbiz en nemen je mee bij muzikale reis van sterrenpracht. Dus ga lekker voor zitten. Laat de spotlights maar schijnen. Earth, Wind & Fire drummer John Paris ontwaakt uit coma, maar moet onder het mes. John Paris, de drummer van de band Earth, Wind & Fire, is in het ziekenhuis ontwaakt uit zijn kunstmatige coma en moet 2 operaties ondergaan. Dat meldt TMC, op basis van de online pagina's van de familie updates en het welzijn van Paris deelt. Het is niet duidelijk om wat voor operaties het gaat, maar Paris moet langer in het ziekenhuis blijven dan iedereen had gehoopt. Volgens de familie is deze reis een marathon. Maar JP vecht elke dag en we hebben goede hoop. De 58-jarige muzikant belandde vorige week in het ziekenhuis naar een medisch noodgeval. Sindsdien werd hij een groot deel van de tijd in kunstmatige coma gehouden. Het incident vond plaats op 6 augustus, enkele uren voordat Earth, Wind & Fire samen met Lionel Richie zou optreden in San Francisco. Wat er precies is gebeurd is niet gemeld. Earth, Wind & Fire heeft voorlopig alle optredens afgezegd. Paris maakte sinds 2001 deel uit van de band die nog steeds op tournee gaat. Patty Bart is geveld door een longontsteking en wil terug naar Nederland. Even geen glitter en glamour voor Patty Bart. De polderdiva is op Ibiza getroffen door een longontsteking. Haar geplande terugkeer naar Nederland komt hierdoor mogelijk in gevaar. In een video op sociaal media blijkt nu wat ze mankeert. Een beginnende longontsteking speelt het 71-jarige televisiegezicht parten. Een hoorbaar verzwakte Patty praat in de video met haar man Antoine, die voor haar zorgt terwijl ze in haar bed aansterkt. Het echtpaar was druk met de voorbereiding om na bijna 3 maanden resideren op Ibiza weer terug te keren naar Nederland, waar ze een huis in Almere Duin hebben. Terwijl Antoine druk in de weer met hout opruimen, ontfermt Patty zich over de kleding. Maar nu ze de longsteking onder de leden heeft, is het niet gegarandeerd dat ze een geplande datum daadwerkelijk naar huis kunnen vliegen. Artsen raden mensen met een actieve longsteking sterk af om in het vliegtuig te stappen. En dit was het entertainment nieuws voor vandaag.
3: I pull up, like, how you pull up, baby? How you pull up?

0: Muziekpaleis.
1: En dan nu bij Radio Excellent Holland Muziekpaleis. Het tv-overzicht van tv-programma's van morgen die je niet moet missen. Vol actie en prikkelend plezier. Nu de tv-programma's van vrijdag 28 augustus. Om 8 uur op NPO 1 het NOS Journaal. Dan achteraan De Bouwers, een nieuwe fase. Op zondagochtend is het druk bij de familie Bouwer. Ja. Dan Afro Tros Triviant en NOS Studiosport Voetbal tussen FC Groningen en Fortuna Sittard. Dan hebben we op NPO 2 hebben we het wildernis onder water, dieren. Natuurlijk, sommige soorten zijn typisch voor ons, maar sommige ook niet. Die horen hier niet. NPO Doc, de non en de wegwerpkinderen, die komt om 8:30. Dan vuurtorenverhalen, historisch cultuur. Kefa Alouche bezoekt uniek beschilderde vuurtoren. Dan Nieuwsuur erachteraan en Midsummer Murders sluit daar de avond af. Reizen Waas terug naar Oekraïne. En dan De Witte Man erachteraan, maatschappen. Hoe kijken mannen naar zichzelf? Sluipschutters om 5:50. En 90s Dance komt daar dan weer achteraan en sluit de avond af. Om 8:00, ik weet er alles van, op RTL 4. Dan Secret Dreads, René Vroger, Buddy Vedder, Soycorn en Samantha. Die komen daar optreden met een secret duet. Nederland met vakantie, die sluit weer de avond af. Dan hebben we Videoland presenteert Andy en Melissa. Andy en Melissa worden volledig in beslag genomen. Videoland komt dus nog een programma. En 9:55 hebben we 112 vandaag. En 24 hours in de ER komt daar weer achteraan. Op SBS6 de Bondgenoten om 8:00. Vandaag in Site. Wildgegeven Johan Derks en René van der Gijp weer. Hart van Nederland en Shownieuws sluit daar de avond af. Snake Eyes, een thriller, komt daar om 10:30 ook nog. Bedtimes en de I Royale. Dan hebben we Fire Country op Net 5. Sheriff Country, Chicago Fire en die sluit ook de avond af. Op Veronica de Big Bang Theory om 8:00. Payback, hoe ver zou jij gaan? Het is een grappenmakers terug te pakken. Het jachtseizoen, vader en zoon Gert Verhuls en Victor Verhuls zoemen te zorgen dat ze uit de handen van de jachtseizoenmakers blijven. Dan de Staatsloterijshow, het spelprogramma en Overtreders USA, die sluit daar de avond af. En dit waren dan de tv-programma's voor morgen die je vandaag hoort bij Radio. Rijn Roosendaal.

Als je toch nog groot in wil, waarom niet bij mij? Of steek het dan toch zijn stiekem anders in elkaar? En dat is Sven de Fire en Fall in Love with Me. Daarmee begonnen we Let the Beat Take Control. Goeiedag en van harte welkom mensen. De jaren 70, jaren 80, jaren 90 disco.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong. Een Russische militair is omgekomen nadat een bom onder zijn auto in Sint-Petersburg ontplofte. Zijn vrouw raakte zwaar gewond. Volgens Russische autoriteiten is een strafzaak gestart. Het incident past in een reeks recente aanslagen op Russische militairen en defensiefunctionarissen. Bij eerdere aanslagen werd Oekraïnse betrokkenheid vermoed of opgeëist, maar niet altijd bevestigd. Vanaf 1 september mogen grote binnenvaartschepen en bepaalde schepen met gevaarlijke stoffen 's nachts niet door het Amsterdam-Rijnkanaal. De stremming geldt van 10 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends en komt door personeelstekort bij de scheepvaartbegeleiding. De Glashaven en Prins Bernhardsluizen bij Tiel blijven 's nachts wel bereikbaar. Donald Trump zegt zich geen zorgen te maken over een Russische aanval op NAVO-grondgebied. Volgens hem zal president Poetin dat niet doen. Hij bevestigde niet dat CIA-directeur Radcliffe Moskou waarschuwde. Ook ziet hij voorlopig geen reden Rusland te straffen vanwege de samenwerking met Iran rond de Straat van Hormuz. Ook de rechtbank Gelderland blijft dwangsommen opleggen aan diensttoeslagen wegens vertraging bij de afhandeling van schadeclaims van gedupeerde toeslagenouders. Ondanks een uitspraak van de Raad van State dat dwangsommen niet effectief zijn, vinden rechters ze noodzakelijk om besluitvorming af te dwingen. Tegen eerdere uitspraken loopt een hoger beroep. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel, veel regen en windstoten tot 60 km per uur. Morgenochtend wordt het tijdelijk droger en zonniger. Morgenmiddag volgen opnieuw zware buien, mogelijk met windstoten tot 75 km per uur en hagel. Het wordt dan zo'n 22 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
3: Goedenavond, dit is donderdagavond, wordt een avond om naar uit te kijken, want vanaf 10 uur hoor je de Hollands Muziekpaleis, de grootste hits, entertainment nieuws, lifestyle tips, de bioscoopagenda en speel je mee met de vraag van vandaag in de prijzenparade. Mijn naam is Rob Holland en ik neem je mee met de lekkerste muziek en de leukste informatie, natuurlijk hier zo bij de muziek en informatiezender Radio Excellent. Dus blijf erbij, tot en met 12 uur is dit de Hollands Muziekpaleis.

Goedenavond, muziekliefhebbers, en welkom bij een gloednieuwe avond vol muzikaal plezier in het Hollands Muziekpaleis hier op Radio Excellent. We eindigen de dag met een knallend spelelement, de prijzenparade, dat de temperatuur doet stijgen en de beat doet dansen. Bereid je voor op een muzikale reis vol verrassingen, uitdagingen en natuurlijk heel veel hete hits. Dus draai die volumekop omhoog, zet je dansschoenen klaar en laten we samen deze dag eindigen met de vraag van vandaag in het Hollands Muziekpaleis. De prijzenparade, alleen hier op Radio Excellent. En de vraag van vandaag is: met welk album brak Adele wereldwijd definitief door en won ze onder meer de Grammy voor Album of the Year? Met welk album brak Adele wereldwijd definitief door en won ze onder meer de Grammy voor Album of the Year? Was dat 19, was dit 21, 25 of 30? Dus welk album brak Adele wereldwijd definitief door en won ze onder andere de Grammy voor Album of the Year? Was dat 19, 21, 25 of 30? Als jij dat weet, stuur dan je oplossing naar studio@excellentfm.nl. studio@excellentfm.nl met erin je naam, je telefoonnummer en natuurlijk het adres waar we alles naartoe kunnen sturen. Maar het belangrijkste is natuurlijk het antwoord op de vraag van vandaag. Met welk album brak Adele wereldwijd definitief door en won ze onder meer de Grammy voor Album of the Year? Was dat 19, was dat 21, was dat 25 of was dat 30? Als jij dat weet, stuur dan je oplossing naar studio@excellentfm.nl.

0: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
1: Een hele goede avond en welkom bij Radio Excellent. Het weekend staat bijna voor de deur en dat betekent dat de bioscopen zich opmaken voor een drukke periode. Ben jij nog op zoek naar een leuke film? Dan hebben wij weer drie aanraders voor je. Toy Story 5, Woody, Buzz Lightyear en hun speelgoedvrienden zijn terug in een gloednieuwe avontuur. Dit keer krijgen ze te maken met de moderne technologie die hun vertrouwde wereld volledig op zijn kop zet. Toy Story 5 zit vol humor, emotie en prachtige animaties en is een feest voor jong en oud. Dan The Invite. Ben je liefhebber van thrillers? Dat mag. Dan mag je naar The Invite en dat mag niet ontbreken op je lijstje. Een mysterieuze uitnodiging leidt tot een avond vol spanning, geheimen en onverwachte gebeurtenissen. Naarmate het verhaal zich ontvouwt, wordt duidelijk dat niemand is wie hij lijkt. Een film die je tot de laatste minuut blijft verrassen. Dan Jurassic World Rebirth. Voor de liefhebber van actie en avontuur is Jurassic World Rebirth een uitstekende keuze. Adembenemende achtervolgingen, indrukwekkende dinosaurussen en spectaculaire scènes maken deze film een van de grootste bioscoophits van dit moment. Dus een aanrader om zeker eventjes heen te gaan. Dit was het dan. De Radio Excellent Bioscoopagenda van vandaag. Morgen sluiten we de week af met een speciale vrijdageditie. Borden vol filmtips voor het weekend. Tot morgen. En natuurlijk blijf je luisteren naar Radio Excellent, waar je altijd als eerste op de hoogte blijft van het laatste entertainmentnieuws. Hier op de muziek- en informatiezender.

0: De headlines uit het nieuws. Een Russische militair is omgekomen nadat een bom onder zijn auto in Sint-Petersburg ontplofte. Zijn vrouw raakte zwaar gewond. Vanaf 1 september mogen grote binnenvaartschepen en bepaalde schepen met gevaarlijke stoffen 's nachts niet door het Amsterdam-Rijnkanaal. Donald Trump zegt zich geen zorgen te maken over een Russische aanval op NAVO-grondgebied. Volgens hem zal president Poetin dat niet doen. Ook de rechtbank Gelderland blijft dwangsommen opleggen aan diensttoeslagen wegens vertraging bij de afhandeling van schadeclaims van gedupeerde toeslagenouders. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel, veel regen en windstoten tot 60 km per uur. Morgenochtend wordt het tijdelijk droger en zonniger. Morgenmiddag volgen opnieuw zware buien, mogelijk met windstoten tot 75 km per uur en hagel. Het wordt dan zo'n 22 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
3: Nieuw in de spotlights. Luister lekker. We nemen jullie mee op een fascinerende reis naar de meest trendy en boeiende aspecten van het Nederlandse leven. Luister lekker.

Lekker is je dagelijkse dosis inspiratie voor alles wat het hart en zintuigen verheugt. September wordt steeds meer een vakantiemaand. De zomervakantie loopt langzaam richting de laatste weken, maar voor een groeiende groep reizigers begint de vakantie juist pas na augustus. September ontwikkelt zich steeds meer tot een aantrekkelijke reismaand. Dat heeft verschillende redenen. In Zuid-Europa is het vaak nogal heerlijk warm, terwijl de grootste hitte voorbij kan zijn. Populaire plaatsen worden rustiger en wie niet gebonden is aan schoolvakanties kan soms gunstiger uitzien met de accommodaties en vervoer. Ook de drukte op de weg neemt af. De bekende zwarte zaterdagen verdwijnen uit beeld en veel bestemmingen hoeft u niet meer in dezelfde lange rij te staan voor een terras, museum of een parkeerplaats. Er komt bij dat steeds meer vakantiegangers rekening houden met extreme temperaturen en overtoerisme. Midden in het hoogseizoen naar een zeer warme of overvolle bestemmingreis is daar minder vanzelfsprekend geworden. Voor gezinnen met schoolgaande kinderen is september natuurlijk lastig. Maar voor stellen, ouderen en mensen die hun verlof flexibel kunnen opnemen, heeft dat tussenseizoen sterke kaarten. Dus wanneer u denkt dat de zomer bijna voorbij is, hoeft dat voor uw vakantie helemaal niet zo te zijn. Minder drukte, vaak nog goed weer en toch het gevoel van even helemaal weg. September zou zomaar het nieuwe augustus kunnen gaan worden. Heeft u ook leuke plannen of heeft u leuke tips om ergens naartoe te gaan? En wilt u dat met ons delen? Dat kan dat natuurlijk zeker. U kunt het sturen naar studio@excellentfm.nl, studio@excellentfm.nl. Met de leukste tips voor leuke vakantietips, leuke vakantiedingen waar je heen kunt gaan. Ja, bijvoorbeeld in september of in oktober. Nou, laat het ons even weten. studio@excellentfm.nl

0: excellent. Rob Holland. Ja. Hollands Muziekpaleis.
1: Goedenavond en welkom bij het meest sprankelend moment op de radio. We duiken in de wereld van de glitter en glamour. Onthullen we de laatste nieuwtjes uit de showbiz en nemen je mee bij muzikale reis van sterrenpracht. Dus ga lekker voor zitten. Laat de spotlights maar schijnen. Earth, Wind & Fire drummer John Parris ontwaakt uit coma, maar moet onder het mes. John Parris, de drummer van de band Earth, Wind & Fire, is in het ziekenhuis ontwaakt uit zijn kunstmatige coma en moet 2 operaties ondergaan. Dat meldt TMC, op basis van de online pagina's van de familie updates en welzijn van Parris deelt. Het is niet duidelijk om wat voor operaties het gaat, maar Parris moet langer in het ziekenhuis blijven dan iedereen had gehoopt. Volgens de familie is deze reis een marathon. Maar JP vecht elke dag en we hebben goede hoop. De 58-jarige muzikant belandde vorige week in het ziekenhuis na een medisch noodgeval. Sindsdien werd hij een groot deel van de tijd in kunstmatige coma gehouden. Het incident vond plaats op 6 augustus, enkele uren voordat Earth, Wind & Fire samen met Lionel Richie zou optreden in San Francisco. Wat er precies is gebeurd is niet gemeld. Earth, Wind & Fire heeft voorlopig alle optredens afgezegd. Parris maakte sinds 2001 deel uit van de band die nog steeds op tournee gaat. Patty Bart is geveld door een longontsteking en wil terug naar Nederland. Even geen glitter en glamour voor Patty Bart. De polderdiva is op Ibiza getroffen door een longontsteking. Haar geplande terugkeer naar Nederland komt hierdoor mogelijk in gevaar. In een video op sociaal media blijkt nu wat ze mankeert. Een beginnende longontsteking speelt het 71-jarige televisiegezicht Parten. Een hoorbaar verzwakte Patty praat in de video met haar man Antoine, die voor haar zorgt terwijl ze in haar bed aansterkt. Het echtpaar was druk met de voorbereiding om na bijna 3 maanden resideren op Ibiza weer terug te keren naar Nederland, waar ze een huis in Almere Duin hebben. Terwijl Antoine druk in de weer met hout opruimen, ontfermt Patty zich over de kleding. Maar nu ze de longsteking onder de leden heeft, is het niet gegarandeerd dat ze een geplande datum daadwerkelijk naar huis kunnen vliegen. Artsen raden mensen met een actieve longsteking sterk af om in het vliegtuig te stappen. En dit was het entertainment nieuws voor vandaag.

0: Muziekpaleis.
1: En dan nu bij Radio Excellent Holland Muziekpaleis. Het tv-overzicht van tv-programma's van morgen die je niet moet missen. Vol actie en prikkelend plezier. Nu de tv-programma's van vrijdag 28 augustus. Om 8 uur op NPO 1 het NOS Journaal. Dan achteraan De Bouwers, een nieuwe fase. Op zondagochtend is het druk bij de familie Bouwer. Ja. Dan Afro Tros Triviant en NOS Studiosport Voetbal tussen FC Groningen en Fortuna Sittard. Dan hebben we op NPO 2 hebben we het wildernis onder water en dieren. Natuurlijk, sommige soorten zijn typisch voor ons, maar sommige ook niet. Die horen hier niet. NPO Doc, de non en de wegwerpkinderen, die komt om 8:30. Dan vuurtorenverhalen, historisch cultuur. Kefa Alouche bezoekt Niek beschilderde vuurtoren. Dan Nieuwsuur erachteraan en Midsummer Murders sluit daar de avond af. Reizen Waas terug naar Oekraïne. En dan De Witte Man erachteraan, maatschappij. Hoe kijken mannen naar zichzelf? Sluipschutters om 5:50. En 90s Dance komt daar dan weer achteraan en sluit de avond af. Om 8:00, ik weet er alles van, op RTL 4, dan Secret Dreads. René Vroger, Buddy Vedder, Soycorn en Samantha die komen daar optreden met een secret duet. Nederland met vakantie, die sluit weer de avond af. Dan hebben we Videoland presenteert Andy en Melissa. Andy en Melissa worden volledig in beslag genomen. Videoland komt dus nog een programma. En 5:50 hebben we 112 vandaag en 24 hours in de ER komt daar weer achteraan. Op SBS6 de Bondgenoten om 8:00 vandaag in Site. Wildgegeven Johan Derks en René van der Gijp weer. Hart van Nederland en Shownieuws sluit daar de avond af. Snake Eyes, een thriller, komt daar om 10:30 ook nog Bad Times en The Eye Royale. Dan hebben we Fire Country op Net 5. Sheriff Country, Chicago Fire en die sluit ook de avond af. Op Veronica, de Big Bang Theory. Om 8:00, Payback. Hoe ver zou jij gaan? Het is grappenmakers terug te pakken. Het jachtseizoen, vader en zoon Gert Verhulst en Victor Verhulst. Ze moeten zorgen dat ze uit de handen van de jachtseizoenmakers blijven. Dan de Staatloterijshow, het spelprogramma en Overtreders USA. Die sluit daar de avond af. En dit waren dan de tv-programma's.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong.
1: De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens over de begroting voor 2027. Vooral D66 en CDA willen meer tegemoetkomen aan oppositiepartij Pro, terwijl de VVD daar minder voor voelt. Vrijdag volgt nieuw overleg. Uiterlijk maandag moet de begroting naar de Raad van State worden gestuurd. In de Spaanse exclave Ceuta escaleerden protesten tegen de opvang van migranten. Zo'n 200 inwoners blokkeerden een voedseltransport van het Rode Kruis. Later bestormden demonstranten het strand en staken delen van een migrantenkamp in brand. De frustratie volgt op een massale instroom vanuit Marokko, waarbij zeker 100 migranten omkwamen. Een Russische militair is omgekomen nadat een bom onder zijn auto in Sint-Petersburg ontplofte. Zijn vrouw raakte zwaar gewond. Volgens Russische autoriteiten is een strafzaak gestart. Het incident past in een reeks recente aanslagen op Russische militairen en defensiefunctionarissen. Bij eerdere aanslagen werd Oekraïnse betrokkenheid vermoed of opgeëist, maar niet altijd bevestigd. Vanaf 1 september mogen grote binnenvaartschepen en bepaalde schepen met gevaarlijke stoffen 's nachts niet door het Amsterdam-Rijnkanaal. De stremming geldt van 10 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends en komt door personeelstekort bij de scheepvaartbegeleiding. De Glashaven en Prins Bernhardsluizen bij Tiel blijven 's nachts wel bereikbaar. Dan nog het weer. Vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel en windstoten tot 60 km per uur. Op de vrijdag neemt de buienactiviteit opnieuw toe, vooral in de middag. Dan zijn windstoten tot 75 km per uur en hagel mogelijk. Het wordt 22 graden met een matige zuidwestenwind.
0: En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanavond en vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel, veel regen en windstoten tot 60 km per uur. Morgenochtend wordt het tijdelijk droger en zonniger. Morgenmiddag volgen opnieuw zware buien, mogelijk met windstoten tot 75 km per uur en hagel. Het wordt dan zo'n 22 graden.

0: De headlines uit het nieuws.
1: De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens over de begroting voor 2027. Uiterlijk maandag moet de begroting naar de Raad van State worden gestuurd. In de Spaanse exclave Ceuta escaleerden protesten tegen de opvang van migranten. Zo'n 200 inwoners blokkeerden een voedseltransport van het Rode Kruis. Een Russische militair is omgekomen nadat een bom onder zijn auto in Sint-Petersburg ontplofte. Zijn vrouw raakte zwaar gewond. Vanaf 1 september mogen grote binnenvaartschepen en bepaalde schepen met gevaarlijke stoffen 's nachts niet door het Amsterdam-Rijnkanaal. Dan nog het weer. Vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel en windstoten tot 60 km per uur. Op de vrijdag neemt de buienactiviteit opnieuw toe, vooral in de middag. Dan zijn windstoten tot 75 km per uur en hagel mogelijk. Het wordt 22 graden met een matige zuidwestenwind.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens over de begroting voor 2027. Vooral D66 en CDA willen meer tegemoetkomen aan oppositiepartij Pro, terwijl de VVD daar minder voor voelt. Vrijdag volgt nieuw overleg. Uiterlijk maandag moet de begroting naar de Raad van State worden gestuurd. In de Spaanse exclave Ceuta escaleerden protesten tegen de opvang van migranten. Zo'n 200 inwoners blokkeerden een voedseltransport van het Rode Kruis. Later bestormden demonstranten het strand en staken delen van een migrantenkamp in brand. De frustratie volgt op een massale instroom vanuit Marokko, waarbij zeker 100 migranten omkwamen. Een Russische militair is omgekomen nadat een bom onder zijn auto in Sint-Petersburg ontplofte. Zijn vrouw raakte zwaar gewond. Volgens Russische autoriteiten is een strafzaak gestart. Het incident past in een reeks recente aanslagen op Russische militairen en defensiefunctionarissen. Bij eerdere aanslagen werd Oekraïnse betrokkenheid vermoed of opgeëist, maar niet altijd bevestigd. Vanaf 1 september mogen grote binnenvaartschepen en bepaalde schepen met gevaarlijke stoffen 's nachts niet door het Amsterdam-Rijnkanaal. De stremming geldt van 10 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends en komt door personeelstekort bij de scheepvaartbegeleiding. De Glashaven en Prins Bernhard sluizen bij Tiel blijven 's nachts wel bereikbaar. Dan nog het weer. Vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel en windstoten tot 60 km per uur. Op de vrijdag neemt de buienactiviteit opnieuw toe, vooral in de middag. Dan zijn windstoten tot 75 km per uur en hagel mogelijk. Het wordt 22 graden met een matige zuidwestenwind. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel en windstoten tot 60 km per uur. Op de vrijdag neemt de buienactiviteit opnieuw toe, vooral in de middag. Dan zijn windstoten tot 75 km per uur en hagel mogelijk. Het wordt 22 graden met een matige zuidwestenwind.

0: De headlines uit het nieuws. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens over de begroting voor 2027. Uiterlijk maandag moet de begroting naar de Raad van State worden gestuurd. In de Spaanse exclave Ceuta escaleerden protesten tegen de opvang van migranten. Zo'n 200 inwoners blokkeerden een voedseltransport van het Rode Kruis. Een Russische militair is omgekomen nadat een bom onder zijn auto in Sint-Petersburg ontplofte. Zijn vrouw raakte zwaar gewond. Vanaf 1 september mogen grote binnenvaartschepen en bepaalde schepen met gevaarlijke stoffen 's nachts niet door het Amsterdam-Rijnkanaal. Dan nog het weer. Vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel en windstoten tot 60 km per uur. Op de vrijdag neemt de buienactiviteit opnieuw toe, vooral in de middag. Dan zijn windstoten tot 75 km per uur en hagel mogelijk. Het wordt 22 graden met een matige zuidwestenwind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens over de begroting voor 2027. Vooral D66 en CDA willen meer tegemoetkomen aan oppositiepartij Pro, terwijl de VVD daar minder voor voelt. Vrijdag volgt nieuw overleg. Uiterlijk maandag moet de begroting naar de Raad van State worden gestuurd. In de Spaanse exclave Ceuta escaleerden protesten tegen de opvang van migranten. Zo'n 200 inwoners blokkeerden een voedseltransport van het Rode Kruis. Later bestormden demonstranten het strand en staken delen van een migrantenkamp in brand. De frustratie volgt op een massale instroom vanuit Marokko, waarbij zeker 100 migranten omkwamen. Een Russische militair is omgekomen nadat een bom onder zijn auto in Sint-Petersburg ontplofte. Zijn vrouw raakte zwaar gewond. Volgens Russische autoriteiten is een strafzaak gestart. Het incident past in een reeks recente aanslagen op Russische militairen en defensiefunctionarissen. Bij eerdere aanslagen werd Oekraïense betrokkenheid vermoed of opgeëist, maar niet altijd bevestigd. Vanaf 1 september mogen grote binnenvaartschepen en bepaalde schepen met gevaarlijke stoffen 's nachts niet door het Amsterdam-Rijnkanaal. De stremming geldt van 10 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends en komt door personeelstekort bij de scheepvaartbegeleiding. De Glashaven en Prins Bernhard sluizen bij Tiel blijven 's nachts wel bereikbaar. Dan nog het weer. Vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel en windstoten tot 60 km per uur. Op de vrijdag neemt de buienactiviteit opnieuw toe, vooral in de middag. Dan zijn windstoten tot 75 km per uur en hagel mogelijk. Het wordt 22 graden met een matige zuidwestenwind. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.